Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: free.
1: Via de 93.1 op de kabel en overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de nacht.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen.

0: Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

met wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland.

0: bedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. En dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij heeft de techniek en in handen. En natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? We gaan zo meteen praten met Karin Beumer, want er komt een nieuw winterevenement in Apeldoorn. En dat heet Christmas at the Park. En dat gaat plaatsvinden op 12 december in het Oranje Park. Nou, daar kunnen we ook aan deelnemen. We kunnen ons opgeven daarvoor. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan het ook hebben over 28 juli. Want dan is er een zomermarkt in Uddel. En daar is natuurlijk weer van alles te doen en te vinden. Nou, blijf lekker luisteren ook naar onze leuke muziek. En muziek waar je bij kunt gaan zwemmen. Ik ga zwemmen met Mart Hoogkamer.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 9 augustus... kunt u kennis maken met het werk van Hans de Lauter... en Tania van Krooswijk, twee nieuwe leden van de Stichting Atelier Apeldoorn. Hans is een ervaren luthier, of luthier, ik weet niet precies hoe je het zegt... Wat je in zijn werk van kunstenaar ook weerspiegeld ziet... in zijn schilderijen van snaarinstrumenten. En Tania is digitaal ontwerper en verhalenmaker... voor het genre kinderboeken. Haar werk kenmerkt zich door kleur, sterke contrasten, organische vormen en verhalen die blijven hangen. Ferry Staverman toont ons op deze expo kleine 3D-geprinte werken... en dat is een primeur. Ook het expressieve en kleurrijke werk van Renske Moes is te bewonderen. Renske's vraag blijft, droom ik of ben ik wakker? En gastexposanten zijn 5 studenten van Artes Zwolle... opleiding Comic Design, de Indigo Animal. Zij laten aan de hand van verschillende technieken zien... hoe je verhalen vertelt in beeld en... hoe je deze beelden betekenis geeft. En uit Noord-Holland is Chris van Beem te gast. Hij maakt beelden van ijzer, hout en lood. Beelden waarin mensfiguren spelen met een vaak wankel evenwicht. Nou, deze gevarieerde tentoonstelling is het bezoeken waard. En dat is allemaal in de galerie. Dat is aan de Oranjerie, of in de Oranjerie, 170-172. En dat is open van vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, hangt de vlag buiten, dan is hij dus open. Het is dus de eerste verdieping bij de Oranjerie... bovenaan de roltrap bij de ingang van de HEMA.

0: Ja, dat was Bee Gees met How Can You Mend a Broken Heart. Ik ga het nu niet over de zomer hebben, maar over de winter. En wel over 12 december, want er wordt een nieuw winter-event georganiseerd in het Oranjepark. En dat belooft heel wat te worden, want het wordt Christmas at the Park. Nou, ik ga erover praten met Karin Beumer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een nieuw evenement, hè? Christmas at the Park, dat is 12 december. Wat moeten wij ons daarvan voor gaan stellen?
1: Nou, het wordt belooft geen traditionele kerstmarkt te worden, maar ja, we willen gewoon een event organiseren waarbij het park echt ja, willen we proberen in het licht te gaan zetten. Willen bijzondere kerstproducten willen we gaan laten verkopen, laten proeven, laten ervaren. Met natuurlijk gepaste muziek bij dat tijdstip van het jaar.
0: Ja, dat snap ik. En jullie zijn nu natuurlijk al bezig met de voorbereidingen. Hè? Want dat geeft natuurlijk heel veel werk. Ik zie hier bijvoorbeeld ook staan unieke onderscheidende concepten met een verhaal. En waar denk je dan aan?
1: Wat we heel graag willen, is eigenlijk dat we willen dit event in samenwerking met lokale ondernemers en partners, zeg maar, gaan organiseren.
0: Ja.
1: En we willen zorgen dat het echt gaat bijdragen aan de economie van Apeldoorn. Dus het liefst willen we gewoon allemaal ondernemers. En dat, ja, dat sluit volgens mij, dat maakt het wel uniek. Want heel vaak op events zie je ook veel ondernemers van buitenaf.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij kiezen we proberen er bewust voor te kiezen. Ja, om eigenlijk alleen maar met lokale ondernemers
0: ja,
1: te gaan
0: precies.
1: Werken.
0: Ja, precies.
1: Die mooie, ambachtelijke en handgemaakte producten verkopen.
0: Ja, en dan denk je ook aan Apeldoorn en de dorpen, denk ik, hè? Van die bij Apeldoorn
1: zeker.
0: Horen. Ja,
1: zeker.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Van gemeente Apeldoorn.
0: De gemeente Apeldoorn. Ja, is best groot natuurlijk.
1: Ja, de stad. Die
0: ja.
1: is heel groot.
0: Zeker. En mensen die nu denken van, hey, ik wil daar wel aan meedoen, die kunnen zich nu al opgeven?
1: Ja, die kunnen een mail sturen naar mij.
0: Ja.
1: En mag ik dat mailadres noemen?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Karin, apenstaartje, by Maureen. .nl.
0: Mm-hmm.
1: En of kijk gewoon inderdaad even op de socials naar de kerstmarkt. Daar vind je ook alle informatie hierover.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we hopen natuurlijk inderdaad duizenden mensen uit Apeldoorn en omgeving naar het park te trekken.
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: Het is lang geleden dat we een kerstmarkt in Apeldoorn hebben gehad.
0: Ik denk het ook. Ja, ik kan me het eigenlijk niet meer herinneren. Ja, en natuurlijk wel bij Paleis het Loo, hè, dat wel. Altijd
1: ja.
0: De kerst, zeg maar, die
1: Christmas.
0: Daar wel flink gevierd wordt. Maar
1: ja.
0: In Apeldoorn zelf, ja, dat zou ik ook eigenlijk niet weten. Ik zie ook nog staan, hè, live muziek en entertainment. En zij, als je dat zoekt, zoek je dat ook nog? Kunnen koren of muziekgroepen
1: zeker.
0: Zich daar ook voor
1: ja.
0: op geven?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: We zijn met de Apeldoornse Korenfederatie gaan we ook in overleg hoe we dit kunnen aankleden. Daarover hebben we binnenkort een afspraak staan. Maar ook zij kunnen zich inderdaad aanmelden. Want nogmaals, we willen hier echt een event van maken van, voor en door lokale ondernemers.
0: Ja.
1: Dus, en we hopen uiteraard uit te groeien tot een jaarlijks hoogtepunt tijdens de donkere dagen voor kerst.
0: Precies, ja. Ja, en dan is 12 december. Ja, het zit er net een beetje net voor allerlei activiteiten, denk ik.

0: Hè? Het is daarom waarschijnlijk ook gekozen. En het is ook nog een hele tijd. Hè? Het is van de bedoeling is van 12 tot 8 uur. Is het dan eigenlijk de bedoeling? En het is dan de bedoeling, denk ik, dat het hele Oranjepark vol staat met allerlei leuke dingen.
1: Ja, met allemaal, wat ik zei, handgemaakte, ambachtelijke producten. Echte kerstartikelen of cadeauartikelen. Maar ook eten en drinken. En je vroeg net unieke onderscheidende concepten met een verhaal. Je hebt soms inderdaad wel eens van die producten. Noem bijvoorbeeld die zeepjes die dan zonder verpakkingen zit. Dat zit dan een heel bijzonder verhaal zit daarachter. Of noem dingen als de Tony Chocoloni waar echt bijzondere verhalen achter zitten. En ook naar die pareltjes in Apeldoorn zijn we op zoek.
0: Oh ja, dat soort dingen. Daar moet je dan ook aan denken. Dat is, ik begrijp hem. En dan mag het verhaal ook verteld worden, neem ik aan.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ja, en we hebben... We willen ook niet standaard kramen doen. Dus we hebben echt de kerstkraampjes. Maar er zijn ook mogelijkheden tot het huren van de pagodententen. Er kunnen foodtrucks staan. Dus grote variëteit aan aanbod hopelijk aanbieden.
0: Want jullie leveren dan ook die kramen, zeg maar? Die kan je dan bij jullie huren, zeg maar?
1: Ja.
0: Oh ja, dat snap ik. Oké, nou nog eventjes één keer je bericht. Waar kun je je aanmelden? Want voor de zekerheid. Kun je het nog één keer noemen?
1: Op 12 december verandert het Oranjepark in een betoverende plek vol licht, muziek, ambacht en ontmoeting tijdens Christmas at the Park. Mocht je als ondernemer interesse hebben om op 12 december van 12 tot 8 uur 's avonds aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar mij, Karin Beumer. En dat kan via het mailadres karin@bye, op z'n Engels, B, Griekse I, Maureen.
0: Nou, helemaal duidelijk. Niks meer aan toe te voegen. Nu moeten mensen zich gewoon gaan aanmelden. Dankjewel, Karin, voor informatie en succes met de voorbereidingen. Dag.
1: Dankjewel.

0: Patty Pravo, La Bambola.
1: Jo Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het 20 tot graden aan zee tot ongeveer 24 graden in Twente. Morgen is er meer bewolking en kan er af en toe een beetje regen vallen. Bij een stevige noordwestenwind ligt de maximumtemperatuur rond 20 graden. Donderdag en vrijdag worden droge dagen met geregeld zon. Donderdagmiddag is het 19 tot 23 graden en vrijdag wordt het wat warmer met 22 tot 25 graden. En ook in het weekend blijft het dan warm.

0: Grace Jones, I've seen that face before. De zomermarkt in Uddel is een bekende, populaire en drukbezochte markt. En dat wordt weer plaatsvindt dat op 28 juli, dat is op dinsdag, van 2 tot 9 uur. Nou, ik ga erover praten met Gerben Hop. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, met Gerben.
0: Dag. Jullie organiseren dit volgens mij al heel lang. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk de tel kwijtgeraakt.
0: Oh.
1: Met de huidige club doen we het nu 9 jaar. Maar hij bestaat in ieder geval rond de 27, 28 jaar. Daar zijn de meningen nog over verdeeld.
0: Ja. Dat moet nog even helemaal precies uitgezocht worden. Want je weet maar nooit of er dan een extra feestje komt als het 30 jaar is, hè?
1: Ja, dus dat wilden we met 25 jaar al doen. Maar we konden niet het eerste jaar al goed terugvinden.
0: Ah, kijk. Nou ja, goed. Het maakt niet uit, maar het is in ieder geval best wel lang. Het is echt een zomermarkt. Het is natuurlijk bij jullie in Uddel best wel een toeristisch dorp, zeg maar ook, denk ik, hè?
1: Ja, nou zeker. Er zitten best wel wat vakantieparken en campings. En met name ook in de dorpen eromheen. Dus daar proberen we ook op te richten. Het valt over het algemeen sowieso in de schoolvakanties uiteraard.
0: Ja.
1: Dit jaar valt het dan precies de laatste week voor de bouwvak. Dus dan zijn vaak ook nog weer heel veel mensen echt wel uit het eigen dorp die dan nog niet op vakantie zijn.
0: Oh, leuk. Ja.
1: En tegelijkertijd wel de toeristen van buitenaf. Dus dat is altijd wel prettig.
0: Mooie mix, zeg maar. En hebben jullie dan vaak dezelfde mensen die bij jullie op die markt staan?
1: Wisselt altijd wel door de jaren heen. We zitten gemiddeld genomen altijd net iets boven de 100 ingevulde plekken. Dat is dan in de mix van grotendeels marktkramen en een aantal verkoopwagens.
0: Ja.
1: Sowieso altijd de lokale winkels, die doen allemaal mee. En ook zeker een hele grote groep vaste deelnemers die er ook al, waarvan sommigen al 20 jaar staan. Maar ook elke keer wel weer een roulatie, toch weer mensen die... Nou, sommige mensen valt het weer een keer wat tegen, een bepaalde product wat ze verkopen.
0: Ja.
1: En dus de wisselen er altijd wel wat. En dat is ook wel leuk, want anders dan wordt het een beetje een stoffig verhaal. Zeg.
0: Ja, en dan weet je ook precies, daar staat dat, daar staat dat. En het is ook wel leuk als dat een beetje wisselt natuurlijk. Hè? Jullie zorgen ook voor de oude ambachten. En welke oude ambachten kunnen we verwachten bij jullie?
1: Dat is een goede vraag. We hebben dit jaar, even denken, een klompenmaker. Dus die worden live, echte Hollandse ouderwetse, ouderwets is het eigenlijk niet, maar klompen gemaakt.
0: Ja.
1: Met vilt, dat is voor veel mensen nog een beetje onbekend.
0: Maar
1: daar worden bloemstukken van gemaakt, een soort brosjes en daar kun je alles mee maken.
0: Ja,
1: En er staat nog een korfvlechter.
0: Mm-hmm.
1: Die dan gewoon de traditionele bijenkorven en manden en allemaal dat soort spullen vlecht.
0: Ja, precies.
1: En als je het even te denken, volgens mij zijn ze dat eigenlijk voor dit jaar.
0: Dan kan je toch eens kijken hoe dat eigenlijk gaat, hè? En ik zag ook staan de Uddelse brandweer, die is er ook.
1: Ja, dat is eigenlijk wel... die hebben we nu denk ik sinds een jaar of 4... Staat er wel gewoon, is eigenlijk gewoon een vast onderdeel.
0: Oh ja.
1: En dat is gewoon, dat blijft gewoon leuk. Die verzinnen elk jaar weer wat anders. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Ze zijn natuurlijk lokale mannen en jongens uit het dorp.
0: Precies, leuk.
1: Dus die kennen ook iedereen.
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel leuk. Dat vooral voor de jeugd is dat gewoon echt fantastisch. Met spelletjes en waterspuiten.
0: Ja, mooi.
1: Dat ze hebben. Maar dat is wel, dat trekt altijd wel heel veel publiek. Zeker.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. Want hebben jullie genoeg brandweer? Want dat is meestal vrijwillig toch, de brandweer?
1: Ja, in Uddel in ieder geval wel.
0: Ah, gelukkig.
1: En ik heb me laten vertellen dat ze gewoon genoeg mensen eigenlijk altijd hebben. En dat is eigenlijk best wel... Ja, in Uddel is het dan zeg maar redelijk vanzelfsprekend, maar ik heb wel berichten van andere dorpen met name dat de bezetting echt nog wel een dingetje is om dat te krijgen. Maar ze hebben dat goed voor elkaar en
0: Goed.
1: Een enthousiaste club, dus dat is mooi.
0: Leuk. En als je naar jullie toe rijdt, of je kan natuurlijk misschien ook wel met de fiets, hè, het ligt eraan waar je vandaan komt natuurlijk, maar het parkeren is volgens mij ook geen probleem, hè?
1: Nee, dat is afhankelijk natuurlijk van welke kant je komt. Maar

0: Er staan in principe van aan de doorgaande weg staan overal wel parkeerborden. Als je die gewoon volgt, dan... we hebben eigenlijk twee ingerichte parkeerplaatsen. Eén daarvan is bij het dorpshuis, Blankenschot. Zit gewoon aan de doorgaande weg. En de andere zit iets verderop, richting Elspeet. En dat is een weiland. Dus je hebt ook aan de doorgaande weg. En vandaar is het eigenlijk op loopafstand naar de markt. Dus gratis parkeren. Dus dat moet goed komen. En de fiets kan je dichtbij zetten. Dus
1: ja.
0: Dat,
1: ja, leuk. En als je nou komt, hoe is het met betalen? Is het handig om toch wat contant geld mee te nemen? Of kan je overal wel pinnen inmiddels?
0: Ja, allebei is kan allebei sowieso. Contant kan natuurlijk bij iedereen wel.
1: Ja.
0: Pinnen ook wel bij steeds meer. Er zijn er altijd nog een paar die het niet hebben. Maar er zit ook zelfs op de markt zelf een geldmaat. Dus
1: Handig.
0: Kan je de muur nog leeg trekken.
1: Ja, ja precies. Ja. Want er moet wel wat verkocht worden natuurlijk. Hè. Dus nog even. Dus het is 28 juli, dus op dinsdag. En dat is van 2 tot 9 uur 's avonds. Heel veel leuke kleedjes, markten en allerlei leuke spullen zijn er te koop. Is er ook nog iets met muziek of zo?
0: We hebben in Uddel een eigen muziekvereniging. Alleen die kan zelf helaas niet dit jaar.
1: Ah,
0: die zijn eigenlijk altijd wel van de partij.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel sowieso gewoon een draaiorgel. Dat hoort wel een beetje bij een markt.
1: Ja.
0: Met zomerse liedjes.
1: Leuk.
0: Dus dat is gewoon over de hele dag.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het enige verder. Zeg maar.
1: Ja.
0: De muziek kon helaas dit jaar niet.
1: Nee, dus, dat kan ook niet. Altijd.
0: Op deze manier.
1: Ja, mooi toch.
0: We hebben een leuke ballonnenclown en er zijn nog genoeg activiteiten voor jong en oud.
1: Zeker. Nou, hartstikke leuk om daar even naartoe te gaan. En eens even rondkijken daar natuurlijk. Ik wil je bedanken, Gerben, voor alles wat je verteld hebt hierover. En succes met de voorbereidingen. Tot ziens. Dag.
0: Ja, dankjewel. Doei.

Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Staatsbosbeheer organiseert in de zomervakantie op woensdag 22 juli... dat is dus morgen, 5 augustus en 19 augustus... van 12 tot 3 een activiteit bij informatiecentrum Het Leeste... waarbij je zelf op zoek kan gaan naar waterdiertjes. Ontdek welke dieren leven in en rond de bospoel. Bij informatiecentrum Het Leeste gaan we het water van de bospoel... met schepnetten en microscopen onderzoeken. Kikkervisjes, bootsmannetjes, waterschorpioenen of schaatsenrijders. Wie weet vind je ze allemaal. Bij de activiteit zijn vrijwilligers die voor de kinderen klaarstaan... om uitleg te geven hoe de beestjes heten en wat ze doen. Want er is veel leven in de bospoel. Doe je mee, ontdek de wereld onder water. Je hoeft niet te reserveren en de kosten inclusief een schepnet zijn €6 per kind. Dus wees welkom. En het informatiecentrum Het Leeste van Staatsbosbeheer is te vinden aan de Hoendeloze Weg 191 in Uggelen.

0: Don't Call Me Baby. Ontdek de expositie Apeldoorn verbindt in het theehuis van Stadspark Berg en Bos. Bekijk foto's en verhalen over Apeldoorn. Kruispunt Apeldoorn is al eeuwenlang een plek waar mensen, verhalen en wegen samenkomen. In de middeleeuwen kruisten de handelroutes hier. Dat maakte Apeldoorn een belangrijk knooppunt met herbergen en vergaderplaatsen. Apeldoorn, de expositie, laat de mensen van Apeldoorn zien. Van bekende Apeldoorners tot gewone inwoners. Hun verhalen laten zien hoe Apeldoorn is geworden wat het nu is. De stad groeide van een klein dorp naar een stad met bijna 170.000 inwoners. Nou, en dit is dus allemaal te zien in het theehuis van Stadspark Berg en Bos. En eigenlijk is dat iedere dag open.
1: Dit is de matinée met Lydia Oosthoorn.

Hele, want het begint al op het Stallenplein. En daar is een ware autorace en een paardenconcours, een parcours. En je kunt ook nog richting het paleis en de tuinen. Daar kan je met je paard naartoe. En er zijn ook allerlei buitenspelletjes. Van boogschieten tot een goed gevulde spellenkraam met Jenga of Mikado. Nou, dit is allemaal tot en met 30 augustus echt een bezoek waard. Want het is sowieso heel mooi. En ja, als er dan ook nog heel veel te doen is. Een echte aantrekking natuurlijk. Wij gaan verder met muziek.

Robert Palmer met Johnny and Mary. Ja, iedere zondag tot zaterdag tot met 15 augustus... dan organiseert Stichting WOE, te baten van hulptransporten naar Oost-Europa, kofferbakken verkopen. En dat doen ze eigenlijk bij Transferium Landgoedlaan. Daar kan je dus gewoon lekker gaan struinen tussen alle spulletjes die er zijn.

snuffelen, je kunt ontmoeten, je kunt kijken wat er allemaal te koop is. En zijn tweedehands spullen, curiosa en verrassingen, die komen allemaal uit die auto's en aanhangers. Er zijn ook toiletten aanwezig gelukkig en de catering is er ook. Dus je kunt gewoon de hele dag daar lekker rondlopen. En standhouders die zijn al welkom vanaf 6:30 en de bezoekers vanaf 9:00. Campers die mogen er niet zijn, want het is niet toegestaan. En de auto met aanhanger, die zijn wel toegestaan, maar die betalen een dubbel tarief. En de netto opbrengsten van deze kofferbakverkopen wordt dus gebruikt voor het organiseren van 12 hulptransporten per jaar naar Oekraïne en Roemenië. Nou, het is elke keer op zaterdag dus tussen 9:00 en 3:00.

Ketchup. Kennen jullie het allemaal nog? Ketchup met die dansen. De Ketchup Song. Dus even kijken of we dat eigenlijk nog kennen. En we zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. En we komen zo meteen natuurlijk terug met de tweede uur. En er komt hier iemand langs zo meteen. Een schrijver, dat is Wietse Wijstra. En we gaan het ook nog eventjes hebben over de muziekzomer Gelderland. Want het Meraki Wind Quintet komt hier optreden in Orpheus. Maar ook in de Beekbergse tuinen. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Van

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, waar gaan we het over hebben? Tweede uur van deze matinée. We gaan het hebben over muziekzomer Gelderland. Want die is van 24 juli tot en met 8 augustus. En onder andere treedt daarop Meraki Wind Quintet. En die treden zaterdag 25 juli op in Orpheus. En op zondag 26 juli om 2 uur in de Beekbergse Tuinen. En die geven een verrassend concert en het heet Fascinating Gershwins. Ik ga zo meteen praten met een van de muzikanten. En hier naartoe komt ook een schrijver, en dat is Wietse Wijstra. En die heeft een boek geschreven, een heel bijzonder boek, Streep hun naam niet door. En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan, nu met Mart Hoogkamer, Engelbewaarder.

0: Chili en de Black Devotion met Spacer. Ja, het is muziekzomer Gelderland. Dat is van 24 juli tot en met 8 augustus. Daar treden verschillende toptalenten op. En hele mooie ensembles en orkesten en genres. En 25 juli dan is het de beurt aan het Meraki Wind Quintet. En ik ga praten met Rob Latem, als ik het goed zeg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zei ik je naam goed?
1: Het is Latem van achter, maar voor de rest helemaal oké.
0: Oké, ja, dat is fijn. Jij bent een van de muzikanten van het Meraki Wind Quintet, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en jullie komen naar Apeldoorn. In Theater Orpheus onder andere komen jullie optreden. Kan je eens vertellen wat jullie voor muziek maken?
1: Zeker. We zijn origineel... Meraki is dus een blaasquintet. Dus dat houdt in een quintet met fluit, hobo, horen, klarinet en fagot.
0: Ja.
1: Maar we hebben ons quintet uitgebreid voor dit project met piano, zang en drums.
0: Ah.
1: Maar niet zomaar die drie. Dat zijn eigenlijk geen klassiek geschoolde muzikanten, maar dat zijn muzikanten met een achtergrond uit de jazz.
0: Ja.
1: En deze samenstelling nu, dat is omdat wij een volledige voorstelling maken, of hebben gemaakt, rond George Gershwin.
0: Mm-hmm.
1: Een Amerikaanse componist uit de jaren 20, die eigenlijk het klassiek repertoire en de jazz heeft proberen vermengen in zijn eigen oeuvre.
0: Ja.
1: En een voorstelling gemaakt waarin dat heel zijn muziek aan het licht wordt gebracht. Dus je kan alles verwachten van echte jazz standards tot arrangementen van zijn werken voor een groot symfonisch orkest, maar dan herwerkt voor een klein ensemble.
0: Ja, zo. Dat is niet niks, hè? Dat is een mooi project natuurlijk.
1: Zeker, dat was een hele onderneming. Maar een heel fijne en leerrijke onderneming. Want omdat we dus allemaal die verschillende achtergronden hebben, hebben we dus echt elkaar kunnen beïnvloeden en elkaar kunnen laten kennismaken met elkaar stijlen.
0: Ja.
1: En dat zorgt eigenlijk voor een heel interessant product, waarin dat alle muziek misschien een beetje uit zijn comfortzone wordt getrokken,
0: mm-hmm.
1: maar wel op een heel fijne manier wordt gespeeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: En er wordt een soort nieuwe mix van, ontstaat er dan uit?
1: Ja, inderdaad. Dus iedereen is een beetje uit zijn comfortzone gegaan om al die verschillende stijlen te spelen.
0: Ja.
1: En dan daarbuiten hebben we dan een verhaal laten schrijven door Winter Boek. Dus eigenlijk alle tekst wordt mooi samen. Ik bedoel, al de muziek wordt mooi samengebracht in één voorstelling met een tekst die alles aan elkaar praat.
0: Oh, mooi.
1: En die tekst gaat over wie Gershwin was, de componist Gershwin, maar ook over zijn relatie met zijn broer Ira,
0: mm-hmm.
1: die heel veel invloed had in zijn leven en ook heel veel van de teksten heeft geschreven voor eerder zijn nummers van zijn Broadway musicals. Dus eigenlijk die band tussen die twee broers en het traject dat zij hebben afgelegd als jonge muzikanten, dat klonk heel herkenbaar voor ons. Dus daarom dat zij zo'n interessante personen waren en waar wij dan op onze beurt een voorstelling hebben over gemaakt.
0: Ja. En jullie laten dat horen zaterdag 25 juli hè, in Theater Orpheus in Apeldoorn. Is dit eenmalig dat jullie dit spelen?
1: Nee, dus zaterdag in Orpheus, dat is de première.
0: Ja,
1: dus
0: spannend.
1: Dus spelen we om 8 uur 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn nog twee gelegenheden om de voorstelling te kunnen zien. En dat is de 31ste juli om 3:30 in Theater De Klif in Nijmegen.
0: Ja.
1: En 1 augustus om 8 uur 's avonds in Theater De Dialoog in Ermelo.
0: Oké, ja, dus dan spelen je het nog een aantal keren. En want het is een beetje jammer om dat te maken voor één keer, lijkt mij, toch?
1: Nee, inderdaad. En dat is ook, denk ik, een van de doelen van de muziekzomer. Dus de muziekzomer Gelderland wordt georganiseerd door het NJON.
0: Ja.
1: En ze hebben ondersteund om deze voorstelling te maken. Ook met het idee om dat na het festival ook nog te kunnen uitvoeren in andere contexten en op andere plekken.
0: Ja, nou dat is toch mooi. En jullie zijn dan zaterdag in Orpheus hè, om 8:00. Maar zondag 26 juli... dan zijn jullie in de Beekbergse tuinen te beluisteren volgens mij om 2:00. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Specifiek spelen wij zelf spelen dan om 3:30. Maar inderdaad, de Het concert gaat al om 2 uur van start, omdat er 2 ensembles spelen.
0: Ja.
1: Een klein verschilletje met dat er concert is wel, daar spelen we als quintet. Dus zijn de piano, zang en drums niet aanwezig en spelen we eigenlijk een klassiek quintetconcert dat ook zeker de moeite waard is op zijn manier, maar niet de Gershwin voorstelling.
0: Precies, dat is een andere, zeg maar, andere voorstelling. Dan zijn jullie met z'n vijven en dan spelen jullie klassieke nummers, zeg maar.
1: Ja. Ook daar hebben we een beetje uit, hebben we het echt zomers en fijn proberen maken. Dus we spelen heel klassiek.

0: klassieke werken, maar we spelen ook stukken die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn op Braziliaanse dansen en van die dingen. Dus het is altijd, altijd een beetje uit de voegen te breken van ons klassiek repertoire.
1: Ja, wat leuk. En ja. Jullie zijn met z'n vijven. Hoe doe je dat als je dan zo'n programma samenstelt? Ga je dan zitten en denken van, oh, dit kan ik doen, dit kan ik. Hoe ontstaat dat eigenlijk?
0: Ja, voor deze voorstelling specifiek hebben we eigenlijk onszelf de vraag gesteld van, hoe kunnen wij als quintet nu op het podium gaan staan, maar niet op de klassieke manier? Hoe kunnen wij echt onze eigen personen en onze interesses en kwaliteiten ook buiten de klassieke muziek gebruiken om op het podium terecht te komen?
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk allemaal samengekomen in de muziek van George Gershwin voor ons.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we hebben enkele van ons die hebben ook heel sterke genegenheid met meer lichte muziek en jazzmuziek. Onze organist die heeft ook echt een bachelor in de jazz.
1: Oh ja.
0: Ik zelf dan heb altijd wel ben altijd actief geweest in het muziektheater. Mm-hmm. Dus al die dingen kwamen eigenlijk zo samen voor ons in Gershwin. En daarom dat we ons zo sterk aangetrokken voelden om over hem en over zijn broer deze voorstelling te maken.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Nou, het klinkt heel mooi. We moeten er allemaal naartoe, joh. Hè? Want,
0: Je kan je echt van alles verwachten, van alle stijlen, verhalen, grappig en ontroerend. Het is echt een totaal ervaring voor jong en oud.
1: Ja, hartstikke leuk. En dat is dus, nou nog, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Theater Orpheus, 25 juli. En om 8:00 begint het. Kaarten kunnen we nog bestellen, denk ik, via Orpheus. Of misschien ook nog aan de zaal
0: krijgen. Via de website van de Muziekzomer. Dus als muziekzomergelderland. Als ik het goed heb.
1: Oh ja, en daar is het ook op te vinden. Nou, helemaal mooi.
0: Ja.
1: Nou, ik wens jullie hartstikke veel succes natuurlijk. En het klinkt hartstikke goed, dus het zal lekker klinken, denk ik ook. En heel veel succes met alle jullie optredens natuurlijk. Dankjewel, Rob. En
0: dankjewel.
1: Tot ziens. Dag.
0: Dag.

0: Dat was, even kijken, Flo Rida, Wild Ones. En daarvoor de Pet Shop Boys, It's a Sin. En in de tussentijd dat we deze muziek hebben gehoord... zit hier tegenover mij Wietse Wijstra. Hij is eigenlijk schrijver. Ja, hij is schrijver van een heel bijzonder boek. En dat boek heet Streep hun naam niet door. Goedemiddag.
1: Dankjewel, Lydia. Dankjewel dat je mag zijn.
0: Ja. Je hebt een heel verhaal en daarom ook heet het boek Streep hun naam niet door. Want het is een heel persoonlijk boek.
1: Klopt, ja.
0: En zou je kunnen vertellen wat voor boek, waar gaat het boek over?
1: Ja, het boek is een waargebeurd verhaal, helaas. Dit is een boek wat ik liever niet had willen schrijven. Om heel eerlijk te zijn. En het boek gaat over mijn overleden dochters. In 2012 werden beide meisjes, of zijn beide meisjes, eigenlijk plotseling heel snel na elkaar overleden.
0: Ja.
1: Zonder dat er destijds aantoonbare redenen waren wat de oorzaak was. Onze dochters heet Eline en Fleur. Ja. Ik zeg ook bewust heten, want voor ons zijn ze er eigenlijk nog steeds.
0: Ja.
1: Vandaar ook streep hun naam niet door.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn dus overleden toen in 2012. Inmiddels zijn we 14 jaar verder.
0: Ja.
1: En soms komen dingen op je pad, waardoor je besluit om te zeggen van, nou, ik ga een boek schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet zo een besluit van het ene op het andere moment geweest. Het is eigenlijk een heel mooi organisch proces is dat geweest, hoe ik tot dit boek ben gekomen. Want eigenlijk begon het bij onze zoon, die destijds zei van, papa, hoe waren mijn zusjes eigenlijk?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dat was een hele mooie beginvraag, zeg maar. Om het een en ander op papier te gaan zetten voor hem.
0: Ja.
1: Gewoon als een soort nalatenschap. Zodat hij later kon lezen van, nou, hoe waren zijn zusjes dan inderdaad in hun hele korte leven?
0: Ja.
1: Hoe zijn ze geweest?
0: Ja.
1: En wat heeft het met ons gedaan dat ze zo kort na elkaar
0: kort geleefd hebben? Ja, ja. Ja. Was het een tweeling, zeg maar?
1: Ja, twee-eigen tweeling.
0: Twee-eigen tweeling.
1: Ja. Eline en Fleur.
0: Ja. En ze zijn niet echt heel erg oud geworden, dus. Ze hebben een heel kort leven gehad.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal niet te bevatten als zoiets dan gebeurt. Want het was ook gewoon onverwacht, hè? Het was niet een aanleiding of zo. Totaal onverwacht.
1: Nee.
0: En dan overlijdt dus eerst het ene meisje. En een paar maanden later het andere meisje. Terwijl je nog niet eens over...
1: Nou, een paar weken.
0: Maar een paar weken.
1: Ja, 3,5 week zat er tussen beide meisjes. Ja.
0: Wat doet dat met je?
1: Heel veel. Ja, ja. Heel veel. Toen Fleur was de jongste. En die is als eerste overleden. Fleur was ook wel een beetje de zwakkere van de twee. Want een tweelingszwangerschap is natuurlijk altijd heel fragiel. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Maar op zich, de zwangerschap was heel goed gegaan. Beide meisjes deden het eigenlijk ook wel goed. Maar Fleur was toch net een klein beetje achter haar oudere zusje aan.
0: Ja.
1: En toen van de ene op de andere dag was ze dus overleden.
0: Ja.
1: Heb ik haar gevonden, 's ochtends vroeg.
0: Och, dat is ook zoiets. Ja,
1: ja. En vervolgens... dan kom je in een soort wereld waar je nooit hebt ingezeten. Eigenlijk ook nooit in had willen zijn. En je wordt enigszins geleefd. Maar toch hadden wij zoiets van, we hebben ook Eline nog.
0: Ja.
1: Onze oudste dochter.
0: Ja, precies.
1: Dus wij kunnen nu niet in de put gaan zitten.
0: Nee.
1: Want wij moeten ook nog
0: voor haar... Je gaat in een soort overlevingsstand.
1: We moeten voor haar zorgen.
0: Ja.
1: Ik vond heel kenmerkend toen bijvoorbeeld ook, Fleur was net overleden die ochtend. En mijn vrouw zat al Eline alweer de fles te geven.
0: Ja, en dat gaat gewoon door eigenlijk.
1: Dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon, gebeurt gewoon.
0: Ja.
1: Dus, goed. Maar we hadden wel het gevoel van, we moeten toch wel weer verder voor Eline.
0: Ja.
1: Toen na 3,5 week, toen ook Eline...

0: overleed. Ja, toen was het klaar.
1: Ja,
0: toen,
1: dat begrijp ik. Dan stort je helemaal in.
0: Dan houd je leven letterlijk en figuurlijk op dat moment gewoon op.
1: Ja, ja, want je hebt eerst al een periode gehad van zwangerschijn. Hè? Ja, allemaal vreugde, want je krijgt een kindje of zelfs twee meisjes. Twee, je bent blij, je hebt helemaal zit je in zo'n bubbel, zeg maar. Ja, en je wordt er als een soort, je wordt gewoon abrupt, is het afgelopen.
0: Ja. Precies.
1: En je moet allerlei beslissingen nemen, denk ik.
0: Je bent dan begin 30. En dan zit je 's ochtends te praten met de uitvaartondernemer over de uitvaart van je dochter.
1: Ja.
0: En dan is je dochter net overleden. En dan krijg je de vraag, wil je haar begraven of cremeren?
1: Oh ja.
0: Nou, voor mezelf had ik het nog niet eens uitgemaakt.
1: Nee.
0: En dan moet ik dat ineens voor mijn dochter moeten we dat gaan bepalen.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is heftig.
1: Ja, en voor je vrouw natuurlijk ook.
0: Uiteraard. Misschien wel het ergste voor haar.
1: Ja, en voor je samen ook.
0: Ja.
1: Want
0: ja,
1: hoe ga je daar samen mee verder? Je valt in een gat.
0: Ja, wij hebben wel het rouwen echt op onze eigen manier gedaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben elkaar daar ook gewoon echt de ruimte in kunnen geven.
1: Dat gelukkig. Is mooi.
0: Want heel vaak zie je toch ook wel dat stellen dan uit elkaar groeien. Ja. Op het moment dat dit
1: dat
0: overkomt.
1: Klopt. Ja.
0: En ik moet zeggen dat wij vanaf het begin af aan gewoon gelukkig hele goede begeleiding hebben gehad.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk juist ook door die begeleiding die we hebben gehad, een hele goede basis hebben kunnen leggen voor ons verdere herstel.
1: Ja.
0: En ik denk dat die basis ertoe heeft geleid dat we ook gewoon daar misschien wel weer krachtiger uit zijn gekomen dan daarvoor waren.
1: Okay.
0: Dus ik ben heel dankbaar voor de begeleiding die we hebben gekregen destijds.
1: Ja.
0: Vanuit onze beide werkgevers. Dat was toen destijds Defensie en Rivus.
1: Ja.
0: Zorg en Welzijn. Volgens mij bestaan zij nog steeds hier in Apeldoorn. En ik ben gewoon heel blij dat de steun en hulp die we toen kregen en de ruimte die we kregen voor ons rouwproces en ons herstel. En herstel is niet helemaal het juiste woord als je praat over overleden kinderen.
1: Herstelt dat ooit?
0: Nee, het blijft er altijd.
1: Ja.
0: Maar daar is toen wel een goede basis gelegd om weer verder te werken en de boel weer aan de gang te krijgen voor onszelf.
1: Ja. Want dat lijkt me zo moeilijk, hè, om daar uit te komen. Want ik heb zelf ook kinderen. En dan denk je van, het ergste wat je kan overkomen is wel dat je je kind verliest. Hè. En dat is natuurlijk een nachtmerrie.
0: Ja.
1: En daar zijn jullie wel in terechtgekomen. Ja. Maar je hebt het opgepakt uiteindelijk.
0: Ja.
1: En je hebt er iets van gemaakt. En ik vind het dan ook knap dat jullie het aangedurfd hebben om nog een keer weer zwanger te raken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan toch komt jullie zoon.
0: Ook daar dachten wij natuurlijk weer van wat wij nu hebben meegemaakt, erger dan dit, kan het nooit worden.
1: Mm-hmm.
0: Een beetje met die gedachte. En wij dachten dat we zoveel te geven hadden voor een kind.
1: Ja.
0: Vol liefde om te geven, maar ook gewoon een goed leven.
1: Ja.
0: Dus wij wilden er vol voor gaan. Dat heeft ook wel een tijdje geduurd. Tussentijds heeft mijn vrouw Maatje ook nog een miskraam gehad. Dus dat moesten we ook nog erbij hebben. Maar uiteindelijk was ze zwanger. En dat is niet op natuurlijke manier gegaan. Maar mm-hmm. het is wel gelukt. En ik kan me nog herinneren dat we door het ziekenhuis van Nijmegen liepen. En we waren allebei, zo van overtuigd dat dit...
1: Dit komt goed. Ja.
0: Dit komt goed.
1: Ja.
0: We voelden gewoon aan alles van, dit komt goed.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus,
1: hoe belangrijk is dat?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, en uiteindelijk heeft dat geleid tot onze zoon Tim.
1: Ja, en die zoon Tim, die stelde een vraag.
0: Ja, uiteindelijk is bij hem het begonnen met van, papa, hoe waren mijn zusjes?
1: Hoe waren mijn zusjes?
0: Ja.
1: Ik stel voor dat we even ook een nummer gaan draaien die jij hebt aangevraagd.
0: Ja.
1: Dat is een Unstoppable van Sia.
0: Ja.
1: Waarom wil je dat zo graag laten horen?
0: Omdat dat liedje heeft heel veel energie. En ik denk dat die energie, dat wij die ook hebben. En er klinkt heel veel positiviteit uit.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van onzekerheid in. En een soort verdriet. Wat het onderliggende boodschap is van het liedje.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel heel mooi passend is bij ons.
1: Bij, daar komt-ie.
0: Ja, dankjewel.

0: Tegenover mij zit Wietse Wijstra en heeft een heel speciaal boek geschreven. En dat heet Streep hun naam niet door. Het is naar aanleiding van het verlies van hun dochters Eline en Fleur. En later kregen zij een zoon en die heet Tim. En Tim wie vroeg, ja, hoe waren mijn zusjes eigenlijk? Ja. En daardoor is die vraag in je hoofd gaan spelen. Maar misschien speelde die ook al dat je er iets van op papier wilde zetten, maar niet zozeer misschien een boek. Maar dat heeft jou aangezet om dit boek te schrijven, hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja,
1: ja, het is eigenlijk, als ik terugkijk in de tijd, is nu precies 2 jaar geleden dat die vraag werd gesteld. Mm-hmm. Want eind juli, 2 jaar geleden, waren we op vakantie in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik weet nog heel goed wanneer hij die vraag stelde. Dat was toen we van de camping afreden. We zouden nog wat kasteeltjes gaan kijken. En hij zegt ineens vanuit niets van, papa, hoe waren mijn zusjes eigenlijk?
0: Ja.
1: En toen ben ik erover nagedenken. Van ja, hoe ga ik dit nou doen? En
0: ja.
1: Toen begon het met wat teksten op A4'tjes schrijven. En gaandeweg werd het meer en meer en meer. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit begint al een beetje de vorm van een boek te worden.
0: Mm-hmm.
1: En toen zat ik terug te denken aan mijn schoonfamilie. Daar hebben ze ooit een boek geschreven over de kruidenierszaak. Een van de ooms heeft dat gedaan voor alle kinderen.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk wel een heel mooi boekje geworden. Een heel mooi naslagwerk. En toen zat ik eigenlijk daar aan te denken om iets voor de familie te doen. En toen op een gegeven moment heb ik ook een keertje aan een lotgenoot het conceptboek laten lezen. En ik heb het verhaal verteld op Wereldlichtjesdag.
0: Mm-hmm.
1: Wat in december is.
0: Ja.
1: En toen had ik het idee van, dit moet de wereld in.
0: Ja.
1: Dit is zo mooi. En nou ja, toen zijn we dat pad eigenlijk min of meer ingestoken om er toch iets meer mee te gaan doen.
0: Ja.
1: En dat uiteindelijk heeft dat dan geleid tot dit boek.
0: Tot dit boek.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch wel een rollercoaster dat je dan in 2 jaar tijd eigenlijk dit allemaal voor elkaar krijgt. Hè?
1: Ja.
0: En dan ook een boek hebt geschreven hierover. En alles wat je net al vertelde zo tussendoor. Er is eigenlijk

0: van alles ontstaan. Het is nog steeds gaande.
1: Ja, precies.
0: En ook dat dit boek misschien ook wel voor andere mensen die zoiets overkomt ook een soort troost kan bieden.
1: Ja, ik heb 3 doelstellingen met het boek. In de eerste plaats is het dat we onze dochters levend houden.
0: Ja.
1: Voor altijd. Want het staat op papier. Het is er.
0: Precies.
1: In de tweede plaats hopen we dat mensen die in eenzelfde situatie als ons belanden en een kind verliezen, hoop, troost en vertrouwen zeg maar, in de toekomst kunnen krijgen. Maar misschien zijn er ook nog wel mensen die op een andere manier door een bepaald rouwproces heen gaan.
0: Ja, zeker.
1: En die misschien ook met dit boek toch weer andere inzichten krijgen. En misschien toch een bij kan dragen aan hun eigen herstel.
0: Ja, want dit boek zou ook aanleiding kunnen geven, ik denk zomaar, om een gespreksgroep te starten met mensen die zoiets overkomt. Dat zou misschien zelfs mogelijk zijn.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar dat soort stichtingen en dergelijke, die zijn ook al heel veel.
0: Ja, die zijn er wel. Ja.
1: Kijk, en ik heb dit boek in het beginsel geschreven om onze dochters voor te laten staan. En als naslagwerk voor onze zoon. Mm-hmm. Dus daar is mee begonnen. Maar ja, ik sluit niet uit dat die ook nog weer andere dingen weer uit voort zullen komen.
0: Ja, precies. Maar, dat rolt dan zo'n beetje
1: precies.
0: verder.
1: Ja.
0: Ik vind het toch knap. Want je kunt ook inderdaad in de put gaan zitten. En het kan allemaal donker zijn.
1: Ja, ja.
0: Je hebt natuurlijk een zoon, dus daar wil je er ook voor zijn. Maar toch vind ik dat wel bewonderenswaardig. Want hoe haal je je dan zo uit die put?
1: In de eerste plaats, wat ik al eerder zei, van je moet gewoon zorgen dat je goede begeleiding hebt. Dat is wel heel belangrijk. Als je goede begeleiding krijgt in je herstelproces, dan ben je echt al een heel eind geholpen. Mm-hmm. Daar ben ik echt van overtuigd. Daarnaast hebben we ook al een beetje geluk gehad met onze werkgevers, die ons dus alle ruimte gaven in ons herstel.
0: Ja.
1: Maar ergens in jezelf moet het ook zitten.
0: Ja,
1: je moet zelf toch wel een gemotiveerd iemand zijn, energiek denk ik ook. En zelf ook wel vooruit willen kijken.
0: Mm-hmm.
1: Want als ik de rest van mijn leven op de bank was gaan zitten, had iedereen daar alle begrip voor gehad.
0: Ja.
1: Er zou niemand hebben gezegd van kom van die bank af.
0: Mm-hmm.
1: Want ik was tenslotte die vader die zijn 2 kinderen was verloren.
0: Zeker.
1: Dus dit geldt ook voor mijn vrouw, hoor. Dat is precies net zo.
0: Ja.
1: Wij beseften ons al heel gauw, en denk niet bewust, maar dat als wij weer een beter leven zouden willen krijgen, moesten we dat zelf doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we moesten zelf ervoor gaan.
0: Zelf oppakken.
1: Ja, zelf vergaan.
0: Ja.
1: En ik ben in die tijd ook vrij veel gaan hardlopen. Ik loop nog steeds niet hard, hoor. Maar ik vind het heerlijk om te hardlopen. En hardlopen is ook wel voor mij echt een way of life geworden.
0: Mm-hmm.
1: Om gewoon mijn energie op dat moment ook gewoon kwijt te kunnen. Maar ook weer tot nieuwe inzichten te komen. Soms een beetje te relativeren. En dat heeft mij er ook wel sterk bij geholpen.
0: Ik denk dat ook wel inderdaad wel heel belangrijk is.
1: Ja,
0: dat je dat kunt.
1: Zeker ook. Want ik beschreef het op een gegeven moment ook in het boek. Op een gegeven moment kwam ik tot besef dat Eline en Fleur zullen nooit kunnen gaan hardlopen.
0: Mm-hmm.
1: Die zullen nooit harde regen in het gezicht krijgen. En die zullen nooit heel moe maar voldaan thuiskomen van het sporten.
0: Ja.
1: En ik heb dat wel. Sterker nog, ik heb alle mogelijkheden en ruimte om iets goeds van mijn leven te maken.
0: Ja.
1: Dus zij kunnen dat niet. Mm-hmm. Ik heb die kans wel.
0: Ja.
1: En als ik nu gewoon op de bank ga zitten en ga zitten sippen en zeggen dat het allerergste wat je kan overkomen, mij is overkomen, dan dan doe ik een beetje afbreuk aan hun.
0: Ja.
1: Ik heb die kans wel.
0: Ja,
1: Maartje,
0: precies.
1: Mijn vrouw, heeft die kans
0: precies,
1: ook.
0: Ja.
1: En wij willen
0: maken
1: er dan
0: ook wat van.
1: Ja, precies.
0: Ook
1: ja.
0: voor hun.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Want zolang je met je dochters bezig bent, zijn ze er natuurlijk eigenlijk.
1: Ze zijn er altijd.
0: Ja.
1: Ja, ze zijn er altijd.
0: Ja.
1: Ik heb in het boek heb ik ook zo'n spreuk staan van professor Manu Keijzer. En dat zegt van geen kind is zo aanwezig als een kind dat er niet meer is.
0: Mm-hmm, precies. Ja.
1: En dat is ook zo.
0: Het is er gewoon.
1: Het is er altijd.
0: Ja, het is er altijd.
1: En je bent er altijd mee bezig. Want als het kind er ook niet is, ben je er nog steeds mee bezig. Want je ziet altijd mensen om je heen die kinderen hebben. Maar jouw kinderen zullen er nooit bij zijn.
0: Nee.
1: Die zullen er nooit zijn.
0: Nee.
1: En daarom.
0: Maar je hebt ze wel in je zitten.
1: Ja, je hebt ze zeker in je zitten. Ja.
0: Ja. Dit boek, dat kunnen wij gewoon allemaal aanschaffen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe kunnen we dat doen?
1: Hij is via mijn website, wietsewijstraat.nl.
0: Ja.
1: Mijn naam allitereert zo lekker, dus dat is een hele goede website. Dus wietsewijstraat.nl.
0: Ja, precies.
1: Daar staan ook nog wat filmpjes op. Ik heb daar wat blogs op staan, dus ik denk dat het een hele interessante website is om daar eens een keer doorheen te lopen.
0: Ja.
1: En daar is het boek dus gewoon te bestellen. Het boek is ook te bestellen bij de Betere

0: 2012 gingen we daar dus voor het eerst naartoe. En toen aan het einde van de bijeenkomst werd zo mooi van Bluff gedraaid. Mm-hmm. En toen werden er ook allemaal witte ballonnen opgelaten.
1: Oh, ja.
0: En dat was echt zo'n mooi iets. Wereldlichtsdag is sowieso hartstikke mooi. Mochten mensen zijn die dit horen en een kind zijn verloren. Ik wil echt adviseren om toch naar Wereldlichtsdag te gaan.
1: Het
0: is echt een hele mooie bijeenkomst. Heel waardevol. En dat nummer, dat past daar zo goed bij overleden kinderen. Dus dat vond ik wel heel passend hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.

Ja, het is echt een heel mooi liedje van Bluff. Zo mooi. Ik denk dat we verder gaan met muziek. En dat is The Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

Ja, we zijn er weer aan het eind van onze matinee van 21 juli alweer. Ja, ik wil natuurlijk Arno bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. De redactie natuurlijk voor het uitzoeken van de onderwerpen. Ook de bijzondere onderwerpen natuurlijk. En de luisteraar natuurlijk. Dank u wel dat u weer geluisterd heeft naar ons. We gaan eruit met de Miami Sound Machine en Gloria Estefan. Conga. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van De Steden Driehoeken draait door. We schrijven alweer woensdag 22 juli 2026. Het was een beetje aan het regenen hier vanochtend onderweg naar de studio toe. Ja, en ik hoorde ook alweer mensen zeggen dat er een hittegolf weer gaat aankomen. Nou, geniet nog maar even als je er niet van houdt. Nu nog even lekker tot het weekend temperaturen. Zo rond de 22 graden. Ja, en daarna gaat het, als ik het op mijn weerkalender kijk, op mijn weerapp kijk, gaat het wel weer warm worden. Maar geniet er nog even van. Als je er niet van houdt, in ieder geval. En als je vakantie hebt, een hele fijne vakantie. We begonnen met de Mother's Finest en Baby Love had ik voor je klaarstaan. En ik zal eerlijk bekennen, ja, ik ben wel een beetje aan het afkicken van dat voetballen, hoor. Ja, ach, geen wedstrijden. Ik mis dat dan toch wel weer. Maar niet wees getreurd. Volgens mij moet deze week Ajax alweer voetballen. En over twee weken is de aftrap van de Johan Cruijff schaal. En daarna begint onze eigen competitie ook alweer. Maar ik kan nooit verwachten dat ik het voetballen zou missen. Ik heb gisteravond echt zieloos zitten zappen. Laten we het daar even lekker op houden. Hey, ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen natuurlijk weer een Come Together. Die ga je tegen de klok van 10:30 horen. En tegen de klokken van 11:30 heb ik uiteraard weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van de blad Rolling Stone. We zijn bij 162 aangekomen. Uit 2010, de band Perry, heb ik dan voor je klaarstaan. If I Die Young. En dat gaan we natuurlijk bespreken. En uiteraard ook weer draaien tegen de klok van 11:30. Lekker veel muziek tot een uurtje of één voor je klaarstaan. Ik ben even aan het kijken wat er allemaal voorbij gaat komen. Ja, er gaat van alles voorbij komen. Ik zie hier bijvoorbeeld Maywood staan en Rio. Ik denk dat ik daar dadelijk wel zin in heb. Maar eerst even dit. Harry Nilsson heb ik voor je klaarstaan. En Everybody's Talking.

could ever say. Ja, staat op het album wat vorige maand is uitgekomen van Olivia Rodrigo. Stupid, stupid song. Ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. En dat album dat heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Het is dus nieuwe muziek. En van nieuwe muziek is het een klein sprongetje in het verleden. We gaan naar Joe Cocker. Dit is Night Calls. MUZIEK

Little Feet had ik voor je klaarstaan. En Willin, ja zeker. Ik vind deze uitvoering van I Say a Little Prayer zo leuk. Deze is namelijk van Dionne Warwick.

Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own had ik voor je klaarstaan. Het is iets over 10:30. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. En dit keer een uitvoering van The Arctic Monkeys. En die klinkt dan weer als volgt.

0: Tina Turner en Robert Gray. 6, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 had ik er voor je klaarstaan. Hey, we gaan naar een cover. De originele uitvoering die is van Lindsey Fame uit 1971. Maar de cover die ik klaar heb staan is van de band American Gypsy. Zij namen het in 1974 op, waar het origineel van Lindsey Fame een uitgesproken folkrock is. Transformeerde de bandleden van American Gypsy het totaal. Ze namen het origineel als basis, maar gaven er een zware, stormende soul en R&B groove aan. In Nederland werd de single in het najaar van 1974 uitgebracht op het Philips label. En de versie verwierf in Nederland extra bekendheid doordat de band daar destijds mee optrad in het iconische muziekprogramma Avro's Top Pop. En dat deden ze dan weer in september 1974. Dit is het liedje waar ik het over heb. American Gypsy en hun versie van Lady Eleanor.
1: Babashi play magician, sitting loose on the floor. Belly dancing beauty with a power driven saw. I had my share of nightmares, didn't think there could be more than in Walt Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with ribbon of a silken ghostly thread. Gaze with troubled vision on an old four-post bed.

een beetje jazz op de vroege ochtend kan nooit kwaad. The Morning had ik voor je klaarstaan van Lambert, Hendrix en Ross. Ik heb weer een track klaarstaan van het nieuwe album van The Rolling Stones. Ik vind deze ook zo ontzettend lekker. Dit is Back in Your Life.

prachtige Nine Crimes voor je klaarstaan. Of dat hoorde je net van Damien Rice. En ik zit met een schuinoog naar de klokken te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. En dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de Steden Driehoek. Het draait door. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 11 uur. En we gaan er namelijk uit met deze prachtige plaat. Het is Milky Chance en Stolen Dance.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijd

echtgenoot, ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het nieuws.

Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

0: is toch dat snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Ik zeg alweer een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door, het tweede uurtje. Ja, je kunt wel eigenlijk wel zeggen dat dit de oudste plaat is die vandaag voorbij gaat komen. We begonnen namelijk met The Ramblers en Wie is Loesje? En dat liedje werd alweer een hit en het is opgenomen in 1939. Tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek. Dit is Tracy Ullman en Breakaway. MUZIEK

The Simple Minds en Sacrifice Yourself had ik al voor je klaarstaan. Ach, ik kwam dit tegen en ik vind hem zo geweldig. Otis Redding, zijn versie van I Can Get No Satisfaction.

Ik blijf hem leuk vinden. Na 13 jaar weer nieuwe muziek van The Dope Zit. En een feestje op mijn graf. Ja, zometeen een liedje wat vroeger gebruikt werd in een reclame voor een vliegtuigmaatschappij. Nou, je gaat het zo horen. Eerst Eva Max en Sweet But Psycho.

Ja, Randy Crawford had ik voor je klaarstaan. En One Day I'll Fly Away. En voor mij is dat nog, zal ik het even kijken op de kalender. 167 dagjes nog, nachtjes slapen. Nou, het zijn nog maar een paar nachtjes. En dan zit ik ook weer in zo'n heerlijk vliegmachine richting vakantie, richting Japan. Ik heb blues voor je klaarstaan. B.B. King en Eric Clapton. Dit is Key to the Highway.

Denijs en hou me vast. Had ik er voor je klaarstaan. Daarmee komen we op, nou, ik rond het af. 3:05. Ja, ik heb weer een country-artiest, een country-band, dit keer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country-nummers uit 2010. Op plekje 162 treffen wij aan de band Perry. If I Die Young, wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Deze doorbraakhit uit 2010 van het titelloze debuutalbum van de band Perry gaat nog een stap verder dan het idee van snel leven. Het gaat rechtstreeks over jong sterven. Geschreven door zangeres Kimberly Perry blijft If I Die Young ongeëvenaard in zijn hartverscheurende weergave van een leven dat veel te vroeg wordt afgebroken. Centraal staat het bijna te levendige beeld van The Sharp Knife of A Short Life. Het scherpe mes van een kort leven. Het nummer behaalde een zevenvoudige platina-status en is nog altijd de grootste hit van het broer- en zus-trio. Daarnaast heeft het een eigen leven gekregen in de popcultuur. Het werd prominent gebruikt in American Idol, waarin Lauren Alia het tijdens seizoen 10 beroemd vertolkte. En in Glee, waar het werd gezongen door de inmiddels overleden Naya Rivera als eerbetoon aan haar tegenspeler Cory Monteith, die in 2013 op 31-jarige leeftijd overleed. Rivera stierf zelfs eveneens op jonge leeftijd, op 33-jarige leeftijd in 2020, waarna het nummer opnieuw sterk aan populariteit won. Zei dat al, het is de band Perry. If I Die Young op plekje 162 uit 2010. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Heaven 17 had ik er voor je klaarstaan en Temptation. En daarvoor een plekje 162, de band Perry, If I Die Young. Morgen dan gaan wij natuurlijk weer verder met de plekje 161. Dave Dudley, Six Days on the Road uit 1963. Dit is The Sweet en The Sixteens.

Getting Gone, Snoop Dogg en Aarons. En er gaat een biografische film van de man uitkomen. En als het goed is, komt die uit in 2027. Ik hou je hier op de hoogte. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het journaal van 12 uur gaat eraan komen. Nog één plaat te gaan voor de klokken van 12 uur. We gaan er namelijk uit met Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. Tot zo, naar de andere kant van 12 uur alweer. Ik mag de middag inleiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto-winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Hou, ik zeg goedemiddag inmiddels en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven alweer woensdag 22 juli 2026. We wonnen met Brainpower. Misschien wel zijn allergrootste hit. Dansplaat had ik voor je klaarstaan. Komt er nog wat dansbaars aan? Ach, ik zal er dadelijk nog wat disco in gooien. Ik kan sowieso niet dansen. Zeker niet op dit. Dit is Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

Thing. En het zit in een Little Weapon film 3, als ik het goed zie. It's Probably Me. Hij draaide net al een dansplaat van Brainpow. Toen beloofde ik al, zullen we dan ook nog wat dansbars draaien? Laten we disco doen. Baccarat, yes sir, I can boogie.

Queens of the Stone Age, een oudje van hun Make It With a Chew had ik voor je klaarstaan. Ik heb heel veel in de trein gezeten. Ik heb een leuke serie zitten kijken, die stond op Netflix, The Hawk. Het gaat over een golfer die graag de Grand Slam van het golfen wil doen. Hij is teruggezakt tot op het tweede niveau. Zijn zoon die golft. Dit is een golfserie, om het zo maar te zeggen. Maar dan een komische golfserie met Will Ferrell. Er zat ook hele leuke muziek in. Dit zat er bijvoorbeeld in. Ik vind hem leuk. Goodbye June heet de band. En dit is Step Aside.

Four Hero hoorde je met Les Fleurs, had ik voor je klaarstaan. Ja, dit komt bij mij net binnen vers van de pers, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat kan ik zo wel even zeggen. Ik ben nog even twee dingen aan het uitzoeken. Laten we dat zo even doen. Want, even kijken, de Amerikaanse saxofonist Ples Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden, meldde zijn kinderen aan de New York Times. Hij werd wereldwijd bekend door zijn saxofoonsolo in The Pink Panther Theme, de beroemde melodie uit de gelijknamige film uit 1963 alweer. Johnson groeide op in Louisiana en kreeg de liefde voor muziek mee van zijn vader, die banjo en saxofoon speelden. Op 12-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste saxofoon. Later leerde hij ook andere blaasinstrumenten bespelen, waaronder klarinet en fluit. In de jaren 50 verhuisde Johnson naar Los Angeles, waar hij uitgroeide tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij speelde mee op de opnames van grote artiesten zoals Frank Sinatra, Barbra Streisand, B.B. King, Nat King Cole, Marvin Gaye, Elton John en Rod Stewart. Zijn saxofoonspel in de opening van The Pink Panther maakte hem ook bekend bij het grote publiek. De film uit 1963 met Peter Sellers als de stuntelende inspecteur Jacques Clouseau kreeg een iconische titelsong die later ook werd gebruikt voor de populaire tekenfilmserie over de Roze Panter. De muziek uit The Pink Panther kreeg veel waardering. Het American Film Institute plaatste het nummer op de 20ste plek van de lijst met beste filmmuziek aller tijden. En de soundtrack won daarnaast 3 Grammy Awards en werd in 1965

60 genomineerd voor een Oscar. Johnson bleef tot op zijn hoge leeftijd optreden. Voor zijn kinderen gaf hij ongeveer een maand voor zijn overlijden nog een optreden in het woon- en zorgcentrum waar hij woonde. Hij overleed alweer op 15 juli in Los Angeles, 6 dagen voor zijn 95e verjaardag. Hij is dus 94 geworden. En ik ga zo even kijken of ik ook nog wat werk kan vinden wat hij samen heeft gedaan met B.B. King. Hebben we al gehad vandaag met Marvin Gaye en Elton John. Dat lijkt me dan wel weer leuk. Ik ga verzoeken. Maar in ieder geval de team van Pink Panther heb ik voor je klaarstaan.

Ben E. King had ik voor je klaarstaan en Stand By Me. Ik zei net dat Plas Johnson is overleden. Ja, je hoorde zijn allerbekendste hit die hij heeft gehad. Dat was natuurlijk de Pink Panther Team. En ik zat nog even te kijken waar hij nog meer mee heeft gespeeld en met wie nog meer allemaal. Het is even heel kort uitzoeken. Ja, Marvin Gaye schijnt hij ook mee hebben gedaan, maar dat kan ik niet 1, 2, 3 vinden van hem. Ik heb wel wat anders gevonden waar die op hem meespeelt. Op het album namelijk van Etta James, Deep in the Night, heeft hij ook meegespeeld. Dus hij moet hier ook op te horen zijn. Dit is Etta James, A Piece of My Heart, voor Plas Johnson, die ons ontgaan is.

Rick Astley had ik voor je klaarstaan en Never Gonna Give You Up. En daarvoor hadden we nog Let's Get It On van Marvin Gaye. En hiermee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Morgen vroeg ben ik er weer tegen de klokken van 10 uur... voor een nieuwe Stedendriehoek draai door zometeen de matinee. En voor nu gaan we eruit met The Last for Alive van Iggy Pop. Iedereen fijne woensdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond. 1 van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. 1 van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Right Back to Where We Started From. Dat was Maxine Nightingale.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Het is woensdag 22 juli. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar De Matinee. Want wij hebben vandaag weer hele leuke en interessante gasten. Ria en Klaasien die komen bij ons op visite. En ze gaan het hebben over ontmoetingscentrum De Bruisbeek. En dat is in het bruisende Loenen natuurlijk. En Hedwig Kok is betrokken bij de NJO Muziekzomer Gelderland. En Hedwig is cellist en ze gaat vertellen waar ze in speelt en alles. Dus dat gaat, daar gaan wij haar even over bellen. Goed, wie zit er tegenover mij? Nou, Kai, die is er. Welkom. Jij kijkt eventjes mee de komende week, hè? Het lijkt jou hartstikke leuk hier. Kai, die zit te knikken. En Guido, het lijkt je, jij vindt het hier ook heel leuk, Guido. Guido, die zit hier alweer 100 jaar. Nee, oh, dat is een grapje. Maar Guido, die zit hier ook al heel lang. Die doet de techniek op de woensdagmiddag. En die zorgt ook voor de muziek. Maar wat wil het geval? Guido die heeft nog wel wat ruimte in zijn playlist. Dus als je denkt van, nou, ik heb een leuke plaat. Ik zit hier lekker op de camping. En ik knal even een leuke plaat over die camping. Dan moet je gewoon even bellen met 055 540 1978.

Ja, Aldi die heeft zin in consumptiebonnen. Dat was de Wegenwacht. Nou, en je zal ze maar nodig hebben. Hè. Wat zijn ze toch belangrijk, die mensen van de Wegenwacht. En dit jaar bestaan zij precies 80 jaar. Dus dat is al heel erg lang. Wat ook al heel lang bestaat in Apeldoorn, dat is de Curiosa-markt. De antiek en Curiosa-markt, zo moet ik het zeggen. Dat is al een begrip, luisteraars, in Apeldoorn. Bedrijven die handelen in antiekverzamelaars en mensen die de zolder opruimen. En die gaan dus naar het Marktplein. Ze komen niet alleen uit Nederland, hoor, maar ook uit België en Duitsland. Er is dus voor iedereen wat wils. Hoogwaardig antiek en ook leuke snuisterijen. Krijg je trek van al dat rondsnuffelen bij de kraampjes? Geen probleem, want op diverse locaties op het Marktplein staan stands waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. Nou, die antiek en Curiosa-markt duurt van 9 tot 16:30. Morgen dan is de eerste. En 6 augustus en 20 augustus dan is de volgende. Dus ik zou zeggen, hou dat eventjes in de gaten. Dus morgen is de eerste van 9 tot 16:30 op het Marktplein hier in Apeldoorn. Goed, wij gaan weer door met muziek. Natuurlijk heel belangrijk hier in de matinee. Dit is de Culture Club.

0: Ja, daar gaat het. Culture Club hier in de matinee. Vandaag woensdag 22 juli. Het is 14:15 en dat betekent tijd voor onze eerste gast van vanmiddag. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag, Hedwig Kok.
1: Hi, hallo.
0: Hey,
1: hi.
0: Goedemiddag. Hedwig, waarom wij jou bellen? 24 juli tot en met 8 augustus is er weer Muziekzomer Gelderland. Weet jij eigenlijk al voor de hoeveelste keer dit is? Heb jij er een beetje bij gehouden? Ik er niet namelijk.
1: Oeh, goede vraag. Nou, meteen een moeilijke. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nou, volgens mij, misschien roep ik maar wat, is er wel voor de... Dat is al wel 15, 16 keer volgens mij. Of
1: nou,
0: nog lang.
1: Al heel vaak.
0: Heel vaak, hè? Nou ja, goed. Zeg, jij doet ook mee dit jaar. Jij doet er vaker mee. Je hebt vaker meegedaan.
1: Klopt.
0: Ja, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Jij bent cellist.
1: Ja.
0: En je speelt bij Graffiti Strings Quartet.
1: Klopt, inderdaad. Ik ben onderdeel van Graffiti Strings.
0: Ja.
1: We spelen met z'n vieren. Violisten zijn Mart Koek en Steven Holwerda en altcellist Seel van François van Ijsselt.
0: Ja.
1: En wij hebben elkaar ontmoet in het Jong met de Pol Orkest.
0: Oh.
1: Wat ook een van de orkesten is van het NJON.
0: Oké, okay, die doen ook mee. Oh.
1: Ja, nou ja, Jong met de Pol speelt ook tijdens de Muziekzomer Gelderland.
0: Ja.
1: En wij hebben elkaar daar een paar jaar geleden ontmoet en zijn op die manier eigenlijk een strijkkwartet gestart.
0: Nou, het leuk zeg.
1: Ja, ja.
0: Zeker? Ja. Hey, maar jij speelt ook wel solo in theaters en zo?
1: Ja,
0: of niet?
1: Eigenlijk doen we alle vier ook los van het kwartet spelen we nou ja, als muzikant.
0: Ja.
1: Maar de laatste tijd vooral heel veel ook in de kwartetvorm.
0: Oké, okay. Dus jullie hebben elkaar gevonden en jullie hebben elkaar niet meer losgelaten daar.
1: Zo is het.
0: Nee. Nou, wat leuk zeg. Waar treden jullie zoal op in Gelderland?
1: Ja, eigenlijk, we spelen 8 dagen of 10 dagen misschien zelfs achter elkaar.
0: Ja?
1: In Apeldoorn zelf, maar ook spelen we in het Kruller-Müller Museum 2 keer. En we spelen in Otterlo en in Vierhout en in Arnhem.
0: Oké. Okay.
1: Dus heel veel eigenlijk.
0: Ja, ja. En hoe vaak heb jij al gespeeld in de Muziekzomer, zei je?
1: Ik heb 3 jaar achter elkaar in het Jong met de Pol gezeten.
0: Ja.
1: Dus 3 jaar achter elkaar ook onderdeel geweest van de Muziekzomer Gelderland.
0: Oké. Okay. En op welke dagen spelen jullie dan? Weet je dat zo?
1: Ja, dat is een hele lijst. Wil je dat niet opnoemen?
0: Nou nee, maar hier in Apeldoorn bedoel ik. Dat is misschien
1: in Apeldoorn.
0: Voor, ja.
1: Op 2 augustus.
0: 2 augustus.
1: Spelen we in Orpheus.
0: Oh, in Orpheus. Theater, ja. Orpheus. Oké. Okay.
1: En dan spelen wij onze familievoorstelling.
0: Familievoorstelling. Wat voor muziek maken jullie? Ja, klassiek, modern, zei je?
1: Eigenlijk van alles.
0: Ja?
1: We zijn vanuit huis vroeger allemaal klassiek begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hebben elkaar juist eigenlijk ook heel erg gevonden in de crossover-stijlen. Dus we spelen jazz, pop. Eigenlijk echt van alles.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat ons misschien ook onderscheidt van alle andere klassieke strijkkwartetten die er zijn.
0: Ja.
1: En daar vinden we elkaar gewoon helemaal in. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: Oké. Okay. En bedenken jullie dan ook met z'n allen hoe het programma eruit gaat zien, waar jullie gaan spelen, zeg maar?
1: Ja, we hebben eigenlijk 2 verschillende concerten tijdens de Muziekzomer.
0: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld in het Kruller-Müller spelen we gewoon echt een eigen concert. Waarin we in de

0: inderdaad zelf het programma hebben bedacht. Maar dat sluit wel aan op de tentoonstelling van Isaac Israëls, wat er nu is.
1: Oké.
0: En daarnaast spelen we, dat is eigenlijk het meeste, spelen we een familievoorstelling. En die hebben we gemaakt samen met regisseur Erik Robillard. En daar zijn we de afgelopen tijd eigenlijk vooral heel hard mee bezig geweest.
1: Okay.
0: En dat is dus ook meer dan alleen muziek.
1: Ja, ja. Komt nog een beetje meer bij kijken, zeg maar.
0: Zeker, zeker.
1: Ja. Oh, leuk. Dat is anders als anders, of niet?
0: Ja, voor ons ook uit de comfortzone.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen.
0: Maar daarom juist heel erg leuk.
1: Ja, en moet je nog veel repeteren of zeg je van, het is goed zo?
0: We hebben echt heel veel gerepeteerd de afgelopen maanden en vooral de afgelopen 2 weken nog heel veel.
1: Ja.
0: Nu hebben we even een paar dagen rust.
1: Oh, lekker. Nou, heb je mij weer aan de telefoon.
0: Ja, precies. Ja. Nou, daar hebben we dan nu tijd voor.
1: Ja, een beetje reclame maken, hè, dat er mensen komen.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Ja, zeker. Zeg, waar kijk jij het meeste naar uit, Hedwig?
0: Ja, nou eigenlijk het meest kijk ik naar uit dat wij onszelf van een hele andere kant voor het eerst gaan laten zien.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij hebben best veel opgetreden al met elkaar. Maar dat was altijd alleen muziek.
1: Ja.
0: En nu gaan we onszelf ook in een theatervorm neerzetten.
1: Ja.
0: Wat heel spannend is. En daardoor ook ben ik gewoon heel benieuwd hoe gaan we dat doen en hoe reageert het publiek erop.
1: Precies.
0: En,
1: ja.
0: Ja.
1: Nou ja, je bedoelt dan met dans en licht en alles, zeg maar.
0: Ja, en zelfs voor onszelf ook theater en een beetje acteren.
1: Oh, oké.
0: Okay. Verhaal. Ja,
1: oh, jullie gaan zelf ook een beetje acteren?
0: Ja. Ja, dus het wordt echt een heel verhaal.
1: Ja, ja, nee, ik had begrepen dat er zeg maar om jullie heen gedanst en geacteerd werd door anderen. Maar jullie doen zelf ook mee in het stuk, zeg maar.
0: Ja, we zijn zelf de enige 4 die op het podium staan.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus wij doen en de muziek, maar ook het theater.
1: Oh, dat heb ik niet goed begrepen. Maar dat geeft niet. Maar in ieder geval, jullie doen dat allemaal zelf. Ja, dat kan ik me voorstellen dat best wel spannend is.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Ja.
1: En ook dat hebben jullie zelf geschreven. Als acteurs zijnde, zeg maar.
0: Nee, de voorstelling is geschreven door Erik Robillard.
1: Oh, die heeft het ook geschreven? Oké.
0: Okay. Ja, maar hij is wel voor ons geschreven. En het is wel gebaseerd op de fascinatie die hij bij ons een beetje zag. Dus hij heeft wel de voorstelling speciaal voor ons als kwartet ook geschreven.
1: Nou.
0: En we hebben hem samen met hem ook ingestudeerd.
1: Oké. Nou, dan is het helemaal. Moeten we jullie allemaal gaan zien op 2 augustus hier in Orpheus. Dan word je nog nerveuzer, denk ik. Nee hoor, grapje.
0: Maar, mag allemaal hoor.
1: Ja, maar allemaal. Maar en spelen jullie 's avonds, weet je dat?
0: Nee, we spelen 's ochtends om 11 uur.
1: Om 11 uur. Dat is dus 2 augustus in Orpheus om 11 uur. En wil je het hele programma weten, en ik denk dat mensen dat wel willen, dan moet je even naar muziekzomergelderland.nl gaan, denk ik. Hè, Hedwig, daar staat het hele programma op. En waar jullie dan, wanneer in het Krullenmullen zijn en de rest in Gelderland. Dus dan kan je op je gemakje even rustig bekijken.
0: Precies.
1: Nou, hey, ik wens jou als cellist en ja, als actrice natuurlijk. Wens ik jullie heel veel toi toi toi, Hedwig. Samen met je collega's van het Gravity Strings Quartet.
0: Nou, heel erg bedankt.
1: Hey,
0: dat valt helemaal goed.
1: Ja, heb heel veel plezier in Gelderland.
0: Dank u wel.
1: Oké, dag.
0: Oké, tot ziens. Dag.

0: Ja, dat was Bette Midler met A Beast of Burden hier in de matinee. Luisteraars, het is 3:01. Ik heb gezellige dames hier op visite. Dat zijn Ria Blom en Klaasien Drent. Welkom, dames. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn op de fiets uit Loenen gekomen.
1: Nee, met de auto.
0: Gewoon met de auto.
1: Gewoon met de auto.
0: Nee hoor, een grapje. Hey, maar jullie komen uit Loenen. En Loenen is mooi, hè, Ria?
1: Prachtig.
0: Ja,
1: heel mooi.
0: Woon jij al lang in Loenen?
1: Ja, ik woon al 50 jaar in Loenen.
0: Kijk eens aan. En jij dan, Klaasien?
2: Ik 46. Ja.
0: 46, oh, oké.
2: Okay. 47, ik weet niet precies.
0: Nou, prachtig. Er wordt heel veel georganiseerd in Loenen, hè? Augustus weer Loense Maandag, ja. Toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Zijn jullie daar ook altijd bij, Klaasien?
2: Ja, zeker. Ja, maar moet altijd even kijken.
0: Ja, kijken, maar ja. Dat doe je geen vrijwilligerswerk daar of zo?
2: Nee.
0: En jij ook niet?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Nee. Maar dan moet je wel al vroeg van de partij zijn, na 6:30 of zo? Of,
2: ja, maar dat zijn wij niet.
0: Jullie gaan voor de kermis of zo, leuke dingen allemaal.
2: Markt.
0: Ja, dat is ook wel
2: de
0: leuk
2: markt,
0: natuurlijk. Ja, toch? Nou, maar waarom zitten jullie nou hier? Jullie zijn vrijwilliger bij ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen. En Ria, jij zit in bestuur?
1: Ja, ik zit al vanaf 1999 in bestuur.
0: Zo, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ja. En jij dan, Klaasien? Zit jij ook in bestuur?
2: Nee.
0: Jij bent...
2: Ik doe het één keer in de twee weken op dinsdag het eten.
0: Eten, oké.
2: Okay. Ja, met ouderen.
0: En hoe lang bestaat die Bruisbeek dan al? Maar is dat daar... Dat is daar achter het restaurant, hè, waar je in moet, geloof ik.
1: Ja,
0: hè? Daar is het.
1: Ik denk...
0: 94.
1: Ja, ik denk ongeveer van 94.
0: Ja.
1: 95.
0: Toen is het daar gekomen.
1: Ja.
0: En waar is die Bruisbeek nou speciaal voor?
1: Nou, er was toen een ontmoetingscentrum eigenlijk voor ouderen.
0: Ja.
1: En toen zouden ze aan hun woning eromheen. En dan kunnen mensen vanuit het huisje binnen door in de Bruisbeek komen.
0: Oké. Okay.
1: En in het begin kwamen altijd mensen, oudere mensen eten koken samen.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal niet meer. Dat is zo laat allemaal veranderd.
0: Oké, maar en die mensen die in die huisjes wonen nog...
1: Die kunnen nog altijd binnen doorkomen. En hebben achter een deur. Die kunnen dus gewoon de achterdeur uit bij hun, zeg maar. En dan komen ze in een gang.
0: Ja.
1: En dan
0: zitten ze gelijk in de Bruisbeek.
1: In een gang.
0: In een gang, maar dan hoeven ze niet buitenom, zeg maar.
1: Nee, die kunnen allemaal binnen doorkomen.
0: Oké. En is daar ook iets van zorg of zo dan?
1: Dat was toen wel de bedoeling. Ja. Maar dat is er nooit echt goed van de grond gekomen, Dani. Oh. Er zit nu wel de tandarts en de fysio, maar dat is allemaal los.
0: Ja, ja.
1: Die hebben gewoon dat...
0: Hun eigen opgang en zo.
1: Ja. Dus niet wat toen het eigenlijk zou zijn, dat is het eigenlijk niet geworden.
0: Nee. Vind je dat jammer, Ria?
1: Ja.
0: Dat niet gebeurd is. Is er wel veel behoefte aan? Horen jullie dat wel eens in Loenen? Meer dat mensen meer gebruik van zorgen willen maken?
1: Nee, maar ja, eigenlijk kunnen ze... We hebben wel... 'Smiddags alle middagen via de apotheek is daar medicijnen uitgave.
0: Oh, okay.
1: Dus mensen kunnen allemaal daar wel. Dat hebben we allemaal daar wel.
0: Dat wel. Ja,
1: en bij de dokter die is ook midden in Loenen. Dus daar zit ook van alles.
0: Ja, precies.
1: Er zit eigenlijk in Loenen wel heel veel. Ze hoeven niet weg.
0: Nee, daar is een gebrek aan.
1: En zo zit ook op...
0: Dat is ook in Loenen allemaal.
1: Alles is in Loenen.
0: Maar die fysio zit ook niet in de Bruisbeek.
1: Ja, die zit voor.
0: Oh, die zit ook.
1: Ja, die zit ook in de Bruisbeek.
0: Oké.
1: En dan zit er nog een andere fysio midden in Loenen.
0: Oh, dus dan die zorg, dat is er allemaal.
1: Dat is er allemaal.
0: Oké. En Klaasien, jij zegt, ik voor het eten... Wat gebeurt er precies met eten daar in de Bruisbeek?
2: Nou, één keer in de twee weken op dinsdag, dan kunnen de mensen komen.
0: Oh.
2: En dan zijn we met z'n drieën en dan serveren we eten uit. Wij krijgen dat eten van de slager uit Eerbeek.
0: Oh, oké. Okay. Jullie hoeven zelf niet te koken?
2: Nee.
0: En is dat ook nooit gebeurd, zelf koken?
2: Nee, in het verleden kregen we het uit de vier dorpen.
0: Uit Beekbergen.
2: Maar daar was toen nog een keuken.
0: Ja, maar is ook niet meer.

0: Nee, dat is ook niet meer.
1: Dat is allemaal dichtgegaan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus nu krijgen we het van de slager uit EHB.
1: En die komt dan elke...
0: Die
1: komt
0: het warm brengen.
1: Eén keer in de twee weken?
0: Ja, op dinsdag.
1: En wie kunnen daar eten dan bij jullie? Welke mensen?
0: Ja, iedereen die wil. Vanaf, in principe vanaf 55.
1: Vanaf 55?
0: Ja.
1: Dus als dus,
0: maar we hebben meest 80, 90 plussers.
1: Ja, hè? Ja, en zijn dat, Klaasien, vaak vaste mensen die komen eten?
0: Ja.
1: En moet je je dan zelf ook weer opgeven voor een volgende keer of zo?
0: Nee, dat hoeft niet. Oh. Alleen afmelden als je niet komt.
1: Oh nee. Dus, maar er staat gewoon al in de boeken van... meneer De Vries komt, mevrouw Jansen...
0: Ik heb een lijst en dan melden ze af als ze niet komen.
1: En hoeveel mensen komen daar één keer in de twee weken?
0: Op het moment niet zoveel meer, een stuk of 13.
1: Oh, en er waren er veel meer?
0: Ja, we hebben er ook wel 21, 22 gehad.
1: Zo.
0: Dus. En we hopen dat er nog weer wat bij komt.
1: Ja, oké. Okay. Maar die mensen, ja, dat klinkt niet zo, maar die kunnen wel zelf eten. Jij hoeft het niet...
0: Nee, dat kan allemaal zelf.
1: Dat doen ze allemaal zelf. Ja,
0: en ze komen ook allemaal zelf.
1: Oké. Maar wel gezellig dan, één keer in twee weken met z'n allen eten.
0: Ja, vooral die mensen, die vinden het heel fijn.
1: Ja, die vindt het fijn. Ja. Zeg, hebben jullie ook, wordt ook wel muziek gedraaid in de Bruisbekerie, ja?
2: Ja.
1: Ja? Wat voor muziek houden de mensen nou zo van dan?
2: Nou ja, als er echt wat te doen is, dan is een feestje of zo, dan doen we meestal zo'n Hollandse muziek het meeste.
1: Oké, wat Hollandse muziek?
2: Ja, daar houden de meeste ouderen wel van.
1: Ja, nou,
2: dat is wat van hun genre.
1: Van hun genre, ja.
2: En eigenlijk... Als de koersbal of weet ik wat, die hebben helemaal geen muziek aan.
1: Nee, hè? Nee.
2: Zijn er ook een hele hoop die het niet zo prettig vinden.
1: Toch niet?
2: Ook ouderen die willen gewoon praten.
1: Ja.
2: En ja, die kunnen het ook allemaal niet verstaan.
1: Nee.
2: En dan die boksen weer
1: aan. Dat kan niet. Nee. Hé, maar wat voor muziek hou jij van, Ria? Wat vind jij leuke muziek? Een lekkere even meezingen?
2: Ja, daar hou ik wel van.
1: Waarvan? Frans Bauer of zo?
2: Ja, of Jannes of zo.
1: Oh, Jannes.
2: Wel leuk.
1: Ja, Jannes vind jij ook wel leuk. Nou, dan gaan we zo. En jij ook wel. Vind je Jannes ook wel leuk, Klaasien? Of moet je even heel goed nadenken wie Jannes is?
0: Soms vind ik het wel leuk, maar het is niet mijn smaak.
1: Het is niet jouw smaak.
0: Nee.
1: Maar dan heb je wel pech, want Ria die heeft eerst gekozen. Nee. Dus we gaan nu luisteren naar Jannes met Ga dan. Maar nog even blijven zitten, hè, Klaasien.
0: Oké.

0: Ja, Jannes, nou mag je wel gaan. Het is klaar. Leuk, hè? Wat hebben we met z'n allen meegezongen, hè? Ja, toch ja, leuk, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, Klaasien, jij zong ook heel hard mee. Ja, echt waar. Dames, Klaasien Drent en Ria Blom, zij zitten tegenover mij, want zij zijn vrijwilligers in ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Hadden we het net over wat er allemaal... Ja, wat kan er allemaal gebeuren daar in die Bruisbeek? Ja, ik zit te kijken. Ja, nou, maandag koffie. Koffie drinken. En koersbal ook nog 's middags.
1: Ja.
0: Kun je even kort uitleggen wat koersbal is?
1: Ja, dat zijn ballen die zijn niet rond.
0: Oh.
1: Met een,
0: ja,
1: en
0: nee.
1: Die gooien ze.
0: Oké. Okay. Ik kijk even naar de jeugd.
1: Ik heb,
0: ken jij het even naar die jeugd? Nee. Nee,
1: ik heb het ook nooit gedaan.
0: Oh, je hebt nooit
1: ik
0: gedaan?
1: Wil altijd nog wel een keer doen, maar er is nooit van gekomen.
0: Maar het is anders. Nee, je, de boelballen zijn rond natuurlijk.
1: Een beetje een puntige bal.
0: Puntige bal?
1: Ja.
0: Koersbal.
1: Gooien ze.
0: Ja. Moet je mee gooien gewoon?
1: Ja.
0: En dan
1: op een lange mat.
0: Oh. En die mat die wordt uitgerold,
1: die,
0: zeg maar?
1: Ja, die gaan
0: groene
1: ze
0: mat.
1: Die rollen ze altijd uit.
0: Oh. Ja. En moet je dan proberen zo dicht bij mogelijk bij elkaar? Moet je elkaar eraf
1: dat
0: gooien?
1: Denk ik.
0: Dat
1: ik
0: weten
1: weet
0: we niet.
1: Ik kom nooit op koersbal.
0: Dat komt nooit op koersbal.
1: Niet slordig, maar
0: nee.
1: Ik zal het gelijk wel eens even een keer
0: even
1: aan
0: vragen hoe het nou precies zit. Wat de spelregels zijn.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat is het dus ook.
1: Beetje slordig.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Want jij doet zoveel, jullie doen zoveel. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je niet elke dag daar kan zijn. En kan kijken wat koersbal is. En maar de Soosmiddag is ook op dinsdag. En nou, jullie bewegen ook veel. Op woensdag doen jullie dat? Ja.
1: Ja, dan is de gym.
0: Ja.
1: 'S morgens.
0: Ja.
1: Bejaardengym. Nou, dat is ook
0: heel
1: veel animo
0: veel,
1: voor.
0: Ja, nou, het samen eten en handwerken. Maar hebben jullie genoeg vrijwilligers voor al deze activiteiten elke
1: ja,
0: dag?
1: Ja, we hebben aardig vrijwilligers.
0: Ja, hè?
1: Ja, fijn.
0: Ja,
1: want we hebben ook allemaal vaste vrijwilligers voor de, of de vrijwilligers voor de vaste activiteiten.
0: Oké. Okay.
1: 'S morgens met koffie drinken zijn er wat.
0: Ja.
1: En met koersbal.
0: Ja.
1: Nou, met soos, met eten, met de bingo. Met de gym.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen activiteit.
1: Iedereen heeft zijn eigen vrijwilliger. En
0: ja.
1: Dat is wel fijn. Hè?
0: Ja.
1: Nou, omdat je met een groepje bent, kun je het met elkaar ook oplossen.
0: Precies. Dat is
1: en
0: leuk.
1: En anders, het is wel fijn. Want we hebben ook verjaardagen.
0: Ja.
1: En wel andere dingen. We hebben ook wel eens een reanimatiecursus, zaals een VCL.
0: Okay.
1: Een vrouwencafé. Maar ja, overal moet je wel mensen voor hebben.
0: Ja, ja.
1: En gelukkig
0: heb je die
1: hebben
0: genoeg.
1: We die allemaal nog genoeg.
0: Ja.
1: Want ja, anders kunnen we de deur ook tegen doen.
0: Nee, dat zou zonde zijn.
1: Als er
0: zijn,
1: geen vrijwilliger is, kunnen wij het ook niet.
0: Nee, nee.
1: Uit bestuur kun je wel heel veel, maar dat kun je ook allemaal niet.
0: Nee, dat kan niet. En hoeveel... jij zit dan alleen bij het eten, jij? En bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij de bingo. Hoeveel mensen komen daarop af, Klaasien? Weet jij dat zo?
2: Ja, 25 volgens mij ongeveer.
0: Ja, okay, ja.
2: Elke keer.
0: Elke
2: dat is één keer in de maand.
0: Oh, dat is één keer in de maand. Ja. Ja, ja, ja.
2: De eerste woensdag van de maand.
0: Dan wordt er flink gegokt daar in Loenaar.
1: Ja,
0: ja. Ja, één keer in de maand. Nou, dat is hartstikke leuk. En breien en handwerken. Breien en borduren en weet ik allemaal handwerken.
1: Ja.
0: Dat wordt ook vaak goed bezocht, denk ik.
1: Ja, er zijn ook nu in de vakantie zo'n beetje 15. En normaal is dat tussen de 20, 30.
0: Oké. Okay. En wanneer is die Bruisbeek open dan? 'S middags?
1: Nee,
0: ja, het ligt natuurlijk ook aan. Maar 's morgens is koffie drinken natuurlijk.
1: Ja, 's maandags is die eigenlijk bijna... als er wat te doen is, is die los. Maar
0: ja.
1: Ga de vrijwilliger naar huis, die doet
0: dan gaat
1: de deur op slot.
0: Ja, daar kan je niet zomaar eventjes...
1: Ja, je kan wel in de... Maar niet in de zaal.
0: Niet in de zaal.
1: Nee, die Bruisbeek die blijft op zich de hele dag los. Omdat de tandarts daar zit.
0: Oh, oké, okay, oké.
1: Er zit een soort wachtkamer beneden.
0: Ja.
1: En... als er bij ons wat te doen is, dan heeft de vrijwilliger de sleutel.
0: Ja, ja, ja.
1: En die doet dan achter zich de deur weer dicht.
0: Ja. Wordt er ook wel eens een keer een feestje voor jullie gegeven? Voor alle vrijwilligers?
1: Ja, pas nog gaat.
2: Oh,
0: wat hebben jullie gedaan dan? Dan ben ik wel heel nieuwsgierig.
1: Muziekbingo.
2: Oh, ja.
0: Muziekbingo.
2: Ja, dat is gewoon heel gezellig.
1: Ja, ja. Gewoon gezellig kletsen met
0: gezellig
1: elkaar.
0: Kletsen, gezellige muziek,
2: Klaasien.
0: Ja, lekker Jannes draaien en zo. Ja,
1: ja. Ja. Ja, maar we zijn wel allemaal vrijwillig, maar iedereen ziet iedereen niet.
0: Nee, nee.
1: Ja, want de vrijwilligers van de SOS, zeg maar, die zien me soms wel eens helemaal andere... Ja, die in dorp zien ze wel, maar
0: niet,
1: je praat niet zo verder met elkaar.
0: Als je in de Bruisbeek bent,
1: allemaal
0: nee.
1: Van hetzelfde vrijwilliger bent. Daar dus juist, daarom gaan we ook altijd iets doen.
0: Ja.
1: Iets actiefs doen met z'n allen.
0: Ja.
1: Zonder partner, alleen de vrijwilligers.
0: Alleen de vrijwilligers.
1: Dat die, dan heb je ook allemaal contact met elkaar. Dan leer je elkaar ook een beetje anders kennen.
0: Wat leuk.
1: Als alleen
0: daar.
1: Hoi
0: ja,
1: en
0: doei. Ja, inderdaad. Hey, maar er is ook biljart, hè? Mannen die, of vrouwen die...
1: Nee, vrouwenbiljarten zijn niet alleen maar mannen.
0: Nee, zijn er alleen maar mannen? Oké, okay, ja. Dus dat kan
1: maar
0: ook
1: dat is ook 3-4 keer in de week staan biljarten.
0: Hartstikke
1: goed. Is ook veel animo voor.
0: Ja. Nou, ik vind dat leuk. Hebben jullie ook een website? Dat je zegt van, nou, daar kunnen mensen even snuffelen wat jullie er allemaal doen.
1: Ja, daar hebben we wel de website.
0: Maar... Ja, is dat debruisbeek.nl?
1: Dat denk ik.
0: Ja, hè? Ja, dat denk jij. Ja.
2: Ik weet het niet. Hoor.
0: Nee,
2: ik
0: maar mensen niet. Kunnen gewoon even googlen.
1: Ja, dan kunnen ze zien de Bruisbeek en wat er allemaal te doen is.
0: Ja.
1: En we staan 1 keer in de maand, komt nieuws uit Loenen.
0: Oh.
1: Staat ook, nou, dus huis aan huis bijna. Of digitaal hebben we op. En die ligt bij de Spar en bij de Bruisbeek.
0: Oh, kijk zo.
1: Dan kun je het krantje halen. En er staat ook altijd in wat er te doen is in Loenen. Ook wij als Bruisbeek staan er ook altijd in.
0: Ja. Maar stel nou voor, Ria, mensen die nu in Apeldoorn wonen. Bijvoorbeeld, jij zegt heel veel mannen biljarten. En hier kunnen ze niet geen biljarttafel vinden. Kunnen ze dan, zijn ze ook welkom in Loenen? Ook al woon je niet in Loenen.
1: Jawel, dat kan wel.
0: Dat kan. Okay. Nou, hey, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Voel je het ook een beetje leuk klassing?
2: Ja,
0: Ria. Is er nog iets wat jullie zeggen? Oh, maar dat is heel belangrijk. Dat wil ik nog even zeggen. Of denk
1: ja,
0: je
1: we
0: van...
1: hopen dat het eten, dat is eigenlijk bij ons een beetje...
0: Ja, ben je minder mensen gekomen.
1: Het is zo leuk, het is zo gezellig.
0: Ja, en de slager die kookt zo lekker.
1: Ja. Ook dat, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar je moet ook gaan voor het contact.
0: Ja.
1: Kijk, het eten kunnen we allemaal koken.
0: Ja.
1: Hè, maar het is gewoon, je hebt even contact, je bent er even uit. Ja. En je,
0: maar of zal het zo zijn dat de mensen die drempel over moeten, die wel denken van, ik zou er graag naartoe willen, naar de Bruisbeek om te eten, maar ik durf niet. Ja, jullie kunnen moeilijk al die mensen bij het handje pakken en meenemen natuurlijk.
2: Want de mensen die komen eten, die spreken ook wel anderen aan.
0: Ook anderen wel aan.
2: Ga eens mee.
0: Ja.
2: Dat is
0: maar
2: gewoon
0: doen ze niet.
1: Nee, ze denken nog een stap te ver.
0: Ja, ja.
1: Soms is daar de stap te ver.
0: Ja, moeilijk, hè?
1: Om dat net te doen. Net
0: gewoon even meegaan. Even, ja, even 1 keer proberen.
2: Probeer het gewoon.
0: Ja,
2: het
0: precies.
2: Is gewoon heel leuk.
1: Als we andere activiteiten hebben, dan... we hebben ook wel eens een middag gehad met André Rieu op zondagmiddag. En nou, we hebben nu in augustus nog een keer de Dialectclub.
0: Dialectclub
1: hebben, die oude films van eerder.
0: Oh ja.
1: En die draaien ze dan op zondagmiddag. Maar dat doen we ook om die oude mensen de deur uit te krijgen.
0: Ja.
1: Op zondag, kom, lekker even een kopje thee drinken, een kopje koffie.
0: Even huis uit.
1: Ja.
0: Lekker even plaproor met een ander.
1: Ja,
0: toch? Dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Mooi. Goed, ik vond het fijn dat jullie hier waren. Ik hoop dat er nog heel veel mensen naar de Bruisbeek komen.
2: Ja,
0: en ik wens je nog een hele mooie zomer.
1: Ja, dankjewel.

veel leuke muziek ook. Uitgezocht door Guido. En ik zei het net ook al, er is nog ruimte. Dus ik zou zeggen, bel even met 055 540 1978. En je kunt dit nummer ook bellen als je nog iets belangrijks te melden hebt. Zit je op een camping, zou ik het heel leuk vinden als je even verslag deed op welke camping je zit. Ja, en hoe leuk het daar is en of er veel animatie is. Of het is een rustige camping. Misschien sta je wel op een boerencamping. Dat is natuurlijk weer heel anders dan dat je op een drukke camping zit. Goed, maar misschien zit je gewoon thuis en je denkt van, goh ja, ik wil jullie toch nog iets vertellen. Nou, pak die telefoon, bel ons 055 540 1978. Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben er zo weer na 3 uur. We gaan eerst luisteren naar Queen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Goedemiddag, welkom terug. Het tweede uur van de matinee van woensdag 22 juli 2026. Ja, vorige week was hier natuurlijk de Vierdaagse van Apeldoorn, de groenste van Nederland. En gisteren is de Vierdaagse in Nijmegen begonnen. Dus stel je hebt meegelopen daar en je bent alweer thuis in Apeldoorn. Je hebt heel hard gelopen. Dan ben ik ook benieuwd hoe het was daar in Nijmegen. Dus je kan bellen met 055-540-1978. Nou, Guido die zit tegenover mij, die doet de techniek en muziek. En daar zat net ook Kai. Maar Kai die is even bij mij komen zitten. Kai, goedemiddag, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, jij bent een beetje bij ons aan het snuffelen, hè?
2: Ja.
1: Ja, want waarom lijkt het jou hier zo leuk?
2: Ik was hier een keertje bij het snuffelstage van school geweest. En dat vond ik wel tof. Mm-hmm. En ik verveel me toch heel erg in de zomervakantie dus.
1: En toen dacht jij, ik vraag of ik hier... Toen heb jij hier gewoon aangebeld? Hoe ging dat?
2: Ja, ik heb hier gewoon aangebeld. En ik had gewoon gevraagd, mag ik misschien af en toe langskomen?
1: Ja, mee te kijken. En dat mocht.
2: Ja.
1: Nou, wat leuk. Je zat net een uurtje bij Guido. Nou ga je een uurtje hier zitten. Hoe dit aan deze kant gaat. Want dat is natuurlijk weer heel anders als bij Guido.
2: Zeker.
1: Wij gaan straks eventjes bellen met mevrouw Jolanda. Postma. En met haar gaan we het hebben over Stichting Vakantiekind. Want daar zijn nog enkele plekken vrij. Zij zoeken avonturiers. Maar eerst natuurlijk muziek. Dit is Adele Bloemendaal.

Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanouds een lijster.

zal wel voorjaar zijn, zegt Adele Bloemendaal. We zitten midden in de zomer. En ook deze zomer organiseert Staatsbosbeheer excursies rond het thema, jawel, wolf. Tijdens de excursie, hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe, word je meegenomen langs verschillende wolven. Nee hoor, sorry. Langs verschillende maatregelen. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je aanmelden voor deze excursie. Ga eventjes naar staatsbosbeheer.nl. En dan natuur, wolven en schapen, dat staat er allemaal op. Daar kun je gewoon eventjes aanmelden. Dus staatsbosbeheer.nl. En een leuke excursie over wolven en schapen. Natuurlijk door Staatsbosbeheer georganiseerd. Goed, straks gaan wij bellen met Jolanda Posma. En dan gaan we het hebben over Stichting Vakantiekind. Maar zover is het nog lang niet. Want we gaan eerst eventjes naar de Ghostbusters van Ray Parker Jr.

0: Ja, dat was Roy Parker Jr. hier in de matinee om 3:15. Het is tijd voor mevrouw Jolanda Postma. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Goedemiddag. Mevrouw Postma, u bent van de stichting Vakantiekind.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, is dat hier in Apeldoorn of afdeling in Apeldoorn? Of?
1: Nou ja, nee, we zijn een landelijk werkende organisatie en wij organiseren zomerkampen voor kinderen en jongeren die eigenlijk om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen deze zomer.
0: Oh.
1: En daarvoor organiseren we komende weken, en eigenlijk de eerste weken zijn nu gaande, verschillende zomerkampen, waarbij de meeste zomerkampen in Vierhouten zijn.
0: Oh, nou,
1: dat
0: de Veluwe.
1: Is redelijk in de buurt natuurlijk, ja. Van Apeldoorn daarin.
0: Ja.
1: Hebben we in totaal heel veel kinderen die met ons meegaan. En waaronder kinderen uit Apeldoorn.
0: Nou, heel veel kinderen. En moet ik dan denken aan 100 kinderen of 50 kinderen? Hoe?
1: Alles bij elkaar hebben we in 7 zomerkampen ruimte voor zo'n 165 kinderen.
0: Oké, okay. En daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Gelukkig wel.
0: Ja. Ja.
1: We zien toch dat er best wel heel erg behoefte aan is. Dat ouders het heel fijn vinden dat hun kinderen of hun puber toch een week op vakantie komen. Ook al is daar misschien vanuit de thuissituatie niet de mogelijkheid voor, omdat er geen geld is. Of daar kunnen ook andere redenen voor
0: zijn. Ja, kan door ziekte komen natuurlijk. Kan ook. Hè?
1: Zeker.
0: Precies.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en gaan er wel eens vaak dezelfde kinderen mee? Of vaak, maar ieder jaar misschien?
1: Ja, we hebben ieder jaar een groep kinderen die er redelijk vast ieder jaar met ons meegaat. Die we ook wel toch een beetje zien opgroeien daarin.
0: Oh.
1: Waarbij we ook hebben die op een gegeven moment, op het moment dat ze wat ouder worden, vanaf hun 18e als vrijwilliger meegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook ieder jaar gelukkig weer een hele groep nieuwe kinderen die daarbij komt. Dus zo hebben we altijd hele wisselende samenstelling. En dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Ja, wat leuk. En voor welke leeftijden? Vanaf wanneer mag je mee?
1: In principe hebben we groepen vanaf 7 jaar. Dus we hebben 3 verschillende leeftijdsgroepen. Dus we organiseren de kampen voor 7 tot en met 17 daarin.
0: Oké. Okay.
1: Verschillende kampvormen waarbij we activiteiten aangepast op de leeftijd aanbieden.
0: Ja.
1: Dingen doen die past bij de leeftijd.
0: Ja, precies. Maar je moet het zo zien. Ja, u zegt net, de Vierhouten hebben wij een kamp. En zit dat in een jeugdherberg dan met z'n allen? Hoe moet ik dat zien?
1: Hangt een beetje van de leeftijd af, maar we zijn veel buiten. We kamperen. De jongste leeftijd is dat wel, zijn het houten huisjes.
0: Ja.
1: Terwijl onze oudste leeftijd echt kampeert. Tentjes en echt kamperen daarin.
0: Okay.
1: Dat is ook wel een van de redenen dat ik vanmiddag hier wat over mocht vertellen. Want we hebben 1 week en die is niet in Vierhouten, maar we verzamelen wel in Nunspeet, waarmee we met een groep jongeren wandelen.
0: Oh.
1: En dat verschilt ieder jaar waar we dat doen, maar komende zomer gaan we daarin naar Noord-Holland toe. En maken we eigenlijk een trektocht waarbij we iedere dag een wandeling maken van camping A naar camping B.
0: Zo.
1: Of scoutingterrein A naar B.
0: Ja.
1: Waarin we tentjes meenemen. Die gaan gelukkig met de auto mee. En echt kamperen daarin. Maar ook in Vierhouten hebben we echt een kampeerkamp daarin. Dus het is geen luxe all-inclusive resort, maar het is vooral

0: gewoon lekker met elkaar op pad zijn. Ja. Avonturen beleven, herinneringen maken, nieuwe vrienden maken en het gezellig hebben.
1: Nou, mooi. En hebben jullie genoeg mensen... Ja, natuurlijk, anders ging het niet door natuurlijk. Maar mensen die helpen, vrijwilligers,
0: ja,
1: hoe zit dat?
0: Gelukkig is dat gelukt. Ja. Dat heeft ook wel best heel veel moeite gekost. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk echt genoeg mensen gevonden die bereid zijn om een week mee te gaan als vrijwilliger en daarmee in het begeleidingsteam. En we hebben op zich ook genoeg kinderen, maar we hebben ook nog her en der wat vrije plaatsen.
1: Ja, ik zag het.
0: Dat was ook waarom ik zei van ja, weet je, dus dat is jammer.
1: Ja.
0: Want zeker bijvoorbeeld in die wandelweek, daar kan ik nog 3-4 jongeren kwijt.
1: Oh.
0: Tussen de 14 en de 17 die zeggen van nou weet je, dat lijkt me gewoon wel heel tof om mee te maken daarin.
1: Ja.
0: Vind ik het fijn om daarover te mogen vertellen. Zodat mensen, als er interesse is, toch nog even contact met ons op kunnen nemen. En we heel graag zoeken naar mogelijkheden daarin.
1: Hebben jullie ook, krijgen jullie ook medewerking van scoutinggroepen? Of?
0: Niet in de organisatie en dergelijke, maar bijvoorbeeld voor even die wandelweek die ik net noemde.
1: Ja.
0: Daar zijn we ook te gast op een aantal scoutingterreinen bijvoorbeeld.
1: Ja, precies.
0: Dus in dat opzicht zeker wel.
1: Ja. En Stichting Vakantiekind, doen jullie dit alleen in de zomer? Of? Alleen in de zomer is dit?
0: We doen dit echt alleen in de zomervakantie. Mm-hmm. Wij zijn, onze organisatie wordt volledig door vrijwilligers gerund.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dan is het organiseren van 7 zomerkampen al best een opgave. Om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: Hebben we er ook expliciet voor gekozen om dat alleen in de zomerperiode te doen.
1: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie dan die meehelpen?
0: Alles
1: moet toch wel heel wat
0: hebben. Totaal komende zomer zijn er tussen de 80 en de 85 mensen echt actief bezig.
1: Nou, dat is toch geweldig?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dus dat is echt heel erg super fijn. Maar we weten ook dat er best heel veel kinderen zijn die het nodig hebben en die ons niet altijd kennen.
1: Nee.
0: Vandaar toch ook de vraag van fijn om dingen onder de aandacht te kunnen brengen.
1: Ja, mooi. En die jongerenhike, dat kost €10 voor een hele week?
0: Klopt inderdaad. Ja, het kost €10 en de deelnemer moet zelf naar... We verzamelen bij station Nunspeet daarvoor.
1: Mm-hmm.
0: Deelnemers moeten daar zelf naartoe komen. Dus dat zijn de kosten die ze hebben. Voor de rest een bijdrage van €10. Dan gaan ze een week lang met ons mee. We starten op zondag 9 augustus. Eindigen op zaterdag 15 augustus.
1: Ja. Yeah.
0: Daar zit eigenlijk alles bij in. We koken lekker onderweg. We doen allerlei toffe spellen en activiteiten.
1: Leuk. Ja, precies.
0: Zijn gewoon lekker een week met elkaar op vakantie.
1: Nou, als er mensen zijn die denken van, of jongeren die denken, nou, ik wil daaraan meedoen. Ik wil heel graag mee. Heike, hoe moet je doen? Hoe kom je met jullie in contact?
0: Je kan of naar de website gaan www.vakantiekind.nl en een mailtje naar info@vakantiekind.nl werkt ook. Dan ga ik zorgen dat je alle informatie krijgt.
1: info@vakantiekind.nl of vakantiekind.nl. Even op de site.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het heel fijn dat u het even heeft willen vertellen, mevrouw Jolanda Posma. U bent van Stichting Vakantiekind. U gaat zelf ook mee kamperen en hiken. Zeker weten. Ik wens jullie heel veel plezier. En ik hoop dat er nog kinderen bij kunnen, want jullie hebben nog plek en dat het een hele leuke week wordt.
0: Ja, nou, super fijn en dank u wel dat ik erover mocht vertellen.
1: Oké, fijne dag.
0: Oké, fijne middag.
1: Dag.
0: Dag.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou,

Nou, ik hoop niet dat het bij jou zo gaat op de camping. Maar bij oma Henk wel, hoor. Man, man, man. Wat een dolle boel daar. Goed. Ben je een ochtendmens en in voor een actieve en unieke ervaring? Wandel dan in de vroege ochtend door de apenheul en zie hoe de half apen naar buiten gaan en ontdek de leukste apenweetjes. Ga extra vroeg uit de veren en wandel, ja, gewoon als eerste door die apenheul. Hartstikke leuk. Dat is een thema, hè? Dat is een exclusieve ochtendwandeling. Ja, heel leuk om dat eens een keer mee te maken. In verband met het thema en de duur van de rondleiding. Kinderen meenemen vanaf minimaal 10 jaar. Ja, dat is wel handig. Goed, ik zou zeggen, kijk eventjes op de site van apenheul.nl. En dan kun je in de vroegte meewandelen. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. En dan leer jij veel over de natuur en over de dieren. En dan kun je lekker genieten van die rust. Dus ik zou even kijken voor een kaartje op www.apenheul.nl. Dit is Gladys Nice met haar Pip.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, zou het weer 35 graden worden? Ik zal eens eventjes voor u kijken. Nou, vanmiddag dan overheerst de bewolking. Er valt een spatje regen of een lichtbuitje. Later op de middag, vanmiddag, ja, de zon. Ik kan niet zien hoe de zon schijnt. Maar zou de zon er een beetje door kunnen komen? Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het droog met een wisseling van zon en wolken. Komende nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is er veel bewolking met af en toe zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot soms matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Vrijdag, dan waait er een zwakke west- tot noordwestenwind en is er naast bewolking ook flink wat zon. Het wordt 23 tot 24 graden en in het weekend is er op zaterdag regelmatig zon en blijft het droog. Met een zuidwestenwind wordt warmere lucht aangevoerd. Jawel, daar komt hij aan. Het kwik komt dan uit, zo niet 35 zoals ik net zei, maar 25 graden. Is te doen, hè? Jawel. Zondag is er meer bewolking met zo nu en dan zon. En kan er overdag een enkele bui vallen. Het wordt zondag 23 graden. En na het weekend zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. En deze Kai had jij aangevraagd. Wie zijn dit?
3: Dit is van de Beatles, Let It Be.
2: En dat vind jij hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
2: Goed, ik zou zeggen leun achterover en geniet ervan.

Scandalum Rosie. Spider Murphy King. Was dat hier in de matinee? Ja, het Openluchtfestival komt er weer aan. Hè. Het is van 14 tot en met 22 augustus. Ja, en de films die gedraaid worden, ja, het staat allemaal op de website. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes op openluchtfestival.nl. En dan kan je dat allemaal eventjes nakijken. Goed. Onder andere Michael Jackson, dat zeg ik nog wel even. Ja, voor de rest moet je zelf even kijken. Michael Jackson met de film... ja, heel erg leuk. Bad heet hij. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben ook een kinderpraatpaal. Ja, dat is een gigant. Dat is een kinderpraatpaal praatshow. En speciaal in de zomervakantie, aanstaande vrijdagmiddag begint het. En want vroeger stonden er praatpalen langs de weg voor mensen met autopech. En dan drukte je op een knop en dan vroeg je om hulp. Nou ja, veel kinderen weten niet meer dat dat bestond. Maar dan is het leuk om dat in Gigant nog eens een keer mee te maken. Ik zou zeggen, ga eventjes kijken op gigant.nl. En dan kan je eventjes kijken hoe dat was vroeger met die palen aan de kant van de weg. Hoe je daarop kon drukken op zo'n knop. En dan had je een meneer of mevrouw. En dan kon je een verhaaltje vertellen waarom je daar met pech stond. Misschien had je iets met een band of zo, ik weet het niet. Goed, Michael Jackson, dit is Bad.

uiteraard Michael Jackson. De film natuurlijk te zien op het Open Luchtfestival hier in Apeldoorn in Berg en Bos. Goed, luisteraars, ben je op vakantie in eigen land of blijf je lekker thuis en ga je af en toe een dagje weg en denk je van, goh, ik zou wel eens een kijkje willen nemen in een kasteel. Nou, dan kan je gewoon naar Kasteel Cannenburg gaan. Dat zit in Vaassen en de gehele zomervakantie zijn er dus op Kasteel Cannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit is dat. En wil je meer informatie? Dat kan. Dan moet je even kijken op www.glk.nl/Cannenburg. Patrick Swayze is dit.

She's Like the Wind. Patrick Swayze was dat. Ja, ik ga iets vertellen over een foto-expositie. Die heet Goed Doen Voelt Goed. En die is vanaf die is nu te zien tot en met 26 augustus... bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorners centraal... die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Ja, en met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. En de foto-expositie, die kun je gewoon bezoeken tot en met 26 augustus. Als je de fiets stalt in de Mariastraat, dan zou ik zeggen, ga eventjes kijken. Je kunt ook kijken op www.apeldoornpaktaan.nl. Heel leuk om je fiets daar een keer te stallen. Nou, en dan kun je al die foto's van al die vrijwilligers gewoon bekijken.

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: The Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis was dat hier in de matinee. Dat was de ene laatste plaat van vanmiddag. Jawel, dat zit er alweer op deze matinee. Nou, wij hebben het weer met heel veel plezier gemaakt voor u, hè Guido? Ja, vond het ook leuk? Kai, die zit er ook bij. Vond het ook leuk, Kai? Ja, Kai vond het ook hartstikke leuk. Morgen is er weer een nieuwe matinee met Hieke. En vrijdag natuurlijk nog. En u kunt dus ook terugluisteren. rtvapeldoorn.nl. Eventjes naar onze site gaan. Als je nog een keer niet genoeg van kan krijgen. En er staat nog veel meer op YouTube-kanaal. Even kijken naar leuke tv-programma's. Ik zeg, maak er een hele mooie woensdag van. En wat mij betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover.

very much.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige

vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws. Come now.

Had dat al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden.

leden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ah, heel goed dat u luistert naar het Lokaal Kabaal. Welkom weer waarin we de Apeldoornse dingetjes onder de loep nemen. En Arjan, het wordt een energieke aflevering.
2: Een energieke aflevering.
1: Ja.
2: Nou ja, dankjewel Sietse, welkom. Maar ik ga toch allereerst even heel iets hard roepen. Ik weet niet welke wethouder er verantwoordelijk voor is, maar als die niet even heel snel bij wat geld over de ballen komt hier voor RTV. Ik zit hier nou al wekenlang in een galm.
1: Ik
2: ja,
1: ook.
2: Je hoort het niet. Hè? En het nou, enige wat Theo zegt is, ja, het is op.
1: Dat is voor jou is dat niet zo erg. Ik zit in een badkuip.
2: In een badkuip. Ja, dat mag ook wel een keer trouwens.
3: Dat is dezelfde galm.
2: Ja.
1: Nou,
2: je hoort het. Dat is onze gast van vandaag.
1: Ja, maar even over dat... Over nu toch even RTV, moet eventjes afronden. Kijk in de media, want ik heb begrepen dat de media hier aandacht aan gaat besteden. En ik hoop niet dat zometeen degene die hier verantwoordelijk is voor is... Schuimrolt op de kaken straks rondloopt. Dus
2: maar is dat media in de zin van Stentor?
1: Ik weet niet of we dat mogen noemen, maar het is waarschijnlijk de Stentor. Ja, ik denk het wel.
2: Waarom zouden wij de Stentor onze vrienden niet mogen noemen? Want, ik bedoel, we gaan gewoon even lekker langs alle regels heen.
1: Ja, maar als wij de Stentor noemen, moet je het ook verifiëren.
2: Hè? Ook twee keer in de Stentor verschenen. Je naam staat er wel niet bij, maar goed.
1: Ja,
2: het is absoluut. Ja. Ik zei nog tegen je toen ik naast je zat, doe nou niet. Maar ja, soms heb ik het ook niet helemaal goed. Maar het was weer prima. Je hebt weer een duidelijk signaal afgegeven van onze eigen partij, Lokaal Apeldoorn.
1: Dat moest ook even noemen. Het ene was dat wij vinden, anders dan de Partij voor de Dieren, dat je moet kijken hoe er geen activiteiten in de bossen worden gehouden. Hebben wij aangegeven dat wij graag dat het college gaat kijken hoe het wel kan.
2: Ja, dat klopt helemaal bij ons hoofdlijnakkoord. Hè, want we willen eens een keer niet uitgaan van... We gaan je vertellen wat niet mag, maar wij gaan je vertellen wat wel mag.
1: Ja.
2: Ja, dat is wel een andere insteek. Moet iedereen wel een beetje aan wennen. Helemaal geen probleem. En die tweede was?
1: Oh, dat ging over de Walenwijngade, de opvang. En omdat er nu dus een aantal mensen er niet meer verblijven, was mijn vraag, gaat het dan ook nog langer duren? Omdat het staat nu stil, of het dan die tijd opschuift. Want ook al... verblijft er niemand, er is nog regelmatig dat er nog protesten zijn. En ja, de mensen in de Muldersdreef, die hebben er... Je heet dat Muldersdreef, denk ik wel, hè?
2: Onder andere.
1: Die hebben er best wel last van. Dat is versterkte muziek, ze maken lawaai iedereen. En ja, die hopen dat het een keer afgelopen is. En als het zometeen 31 mei is, dan is het einde oefening voor de noodopvang.
2: 31 mei 2027 stopt de vergunning.
1: Ja.
2: En als ik het een beetje kort samenvat, want ja... mand, hè, je kent het, dan is het heel simpel...
1: Wat is mand? Wat is mand?
2: Nou, een korte uitleg. Iets korter dan wat jij doet. Ik krijg het altijd wel voor me kiezen, dat ik heel veel woorden gebruik.
1: Maar dan moeten mensen even naar YouTube gaan, kijken naar mand.
2: Nee, dat is heel goed. Maar, 2027, houdt de vergunning op. Voordat de duidelijkheid is over de asbest, zijn we ook wel over het reces heen.
1: Ja.
2: Duurt ook nog een paar maanden, dus de tijd tot aan 31 mei was eigenlijk indirect de vraag, gaat er nog wat gebeuren? En ik kreeg een beetje het idee dat men daar nog niet echt over uit is.
1: Nee. Maar goed, dat hebben we toch wel volgend jaar, hè?
2: Ja, maar goed, dan krijgen we een andere discussie en daar willen we ons graag mee bemoeien. Iedereen die daar denkt iets van te moeten willen of zeggen, nou, reageren of kom eens een keer gewoon hier met ons in gesprek. Dan zullen we het vast wel eens een keer...
1: Best daar, Jan.
2: Hele groot onderwerp.
1: Best daar, Jan.
2: Maar even terug.
1: Nee, want onze luisteraars die zitten natuurlijk nu in een hoge spanning. Wie is nu onze gast?
2: Ja, nou,
1: we zitten alweer.
2: En dan doe ik
1: vijf
2: een hele
1: minuten te kletsen. Zonder die meneer of die mevrouw te introduceren.
2: Het is in ieder geval niet de koning van Noorwegen, hebben we net begrepen.
1: Nee,
2: maar hij heet wel Harald.
1: Ja.
2: En zijn achternaam kan ik echt niet uitspreken.
1: Zijn naven.
2: Maar als je het wil spellen, dan denk je bij je eigen. Nee, dat klopt niet.
1: Jawel. Moet ik het even spellen voor je? S-E-I-J, dat noemen ze ook wel een lange I. Dan krijg je de A en de N-A-E-V-E.
2: Ja, dat is...
1: Klopt, Harald. Welkom.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Ja, je moet wel in de microfoon praten.
2: In de microfoon, ja.
1: Harald, introduceer je eventjes. Even het kort. We gaan zo meteen nog heel uitgebreid over alles wat je doet hebben.
3: Ik ben hier op een plek waar ik heel veel geweest ben. En dat weet lang niet iedereen. Ooit sportschool ABC. Hier in Apeldoorn, aan de linie.
1: Ja, het fort.
3: 9 jaar. En toen was ik vaste gast bij Theo... En zij ook bij mij. We hebben nog wel eens met het Glazen Huis leuke samenwerkingen gehad. Dus ja, ik ben op een vertrouwde plek.
1: Mooi.
3: Dus ik ken de mensen hier. Dus dat heb ik gedaan. En ik zit inmiddels alweer een jaar of 15 in de energiemarkt.
1: Ja, en daarom zei ik ook, wat een energieke uitzending.
2: Ja, snap ik. Maar ik zit in de energiemarkt. Wat doe je? Verkoop je accu's?
3: Ja.
2: Ja, onder andere, ja, maar van die thuisaccu's zeker.
3: Open vragen, gesloten vragen, ja, zo leuk.
1: Ja, ja, we gaan het zo meteen uitgebreid over hebben, want hij weet ook heel veel.
2: Als hoe je niet ophoudt zo, dan wordt het zometeen een soort congestie voor hem. Hè. Gewoon dat sluit
3: net congestie.
2: Af. Ja, daarom. Ja. Maar goed, kan.
1: Nee, dan, als je energie hebt, dan gaat die congestie weer door. Hè.
2: Oh, het is weer een ik tegen jullie of zo.
1: Maar we gaan allereerst maar eens weer beginnen met de lokale actualiteit in lokaal actueel. Eigenlijk moeten we daar een roffeltje of een jingeltje bij hebben.
2: Daar ben jij van, hè?
1: Harald, discussieer lekker mee, want we gaan het hebben over net al even over gehad.

0: Staat hier, je bent altijd voor op mijn schema, niet meer feesten in het groen.
1: Nou, ik vond het wel bijzonder dat het vandaag in de krant stond. Want het was eigenlijk wel een...
0: En een grote pagina, groot ook nog.
1: Een raadsvergadering, het werd door Partij voor de Dieren ingebracht. En die wilden eigenlijk gewoon dat het feesten in het Bergenbos, Bosweide, dat die in principe stopt.
0: Ja, en toen, het filmfestival.
1: Ja. Nou, uiteindelijk, ik kan er wel een gevoel bij hebben, maar we gaan steeds vaker meer naar dingen niet meer doen. En dat voelde jij wel goed aan, Sietse, want jij stond op, je liep in je driedelig kostuum naar het microfoontje toe.
0: Nou, driedelig is wel, te veel. Dan moet je toch een andere bril opzetten.
1: Nou, ja, goed.
0: Colbert.
1: Een Colbert, ja. Nee, die bril hoeft niet meer nodig. Maar goed, jij ging erheen en je zei toen, nou, wij van Lokaal Apeldoorn zien het eigenlijk niet zozeer als zoeken naar iets wat niet kan, maar meer zoeken naar wat wel kan. En dan denk ik, nou, goede set. En dat vonden ze in de krant denk ik ook, want het stond er ook netjes in.
0: Nou, kijk, ik loop wat langer mee in Apeldoorn. En
1: vroeger, dat zie je, hè? Dat zie je.
0: Ja. Vroeger hadden we leuke feesten in de Bosweide. Dat was ooit begonnen met Theo, met Bospop.
2: Ja.
0: We hebben de Libellenbeurs gehad.
2: Dat is lang geleden, mensen.
0: We hebben daar hondenshows gehad. We hebben daar Man. Dat programma, dat is zo'n internationaal gebeuren.
2: Ja. Mand, dus ik neem hem lekker over.
0: Dat is allemaal al door onze milieuvriendelijke collega's al weggeschoven.
2: Hey, ik zeg heel vaak in Apeldoorn, alle tradities die we aan het opbouwen zijn, voordat het überhaupt een traditie kan worden, zijn we er alweer mee gestopt. Om wat voor reden dan ook.
1: Yep.
2: En ik wil er nog wel een noemen die volgens mij onder druk staat. Drakenboot. Volgens mij ook zo'n festival wat iedereen in Apeldoorn kent. En er is toch discussie over of er überhaupt straks nog een terrein voor is. Ik weet de details niet, maar...
1: Nou, als het aan ons ligt, Harold, maar dat moet je weten, want je stond natuurlijk ook op onze kandidatenlijst. Gaan wij daar vol voor. Hè? Ik bedoel, evenemententrein is gewoon nodig. Het zal er zeer zeker gewoon moeten blijven, want Drakenboot hoort gewoon bij Apeldoorn.
2: Maar we hebben ooit de 24-uursloop gehad, internationaal bekend. Misschien niet
1: dat
2: voor iedereen.
1: Daar heb ik ook nog aan meegedaan.
0: Jazz in the Woods. De Nacht van Apeldoorn.
2: Een aantal zijn onder andere naam teruggekomen, maar...
0: Ja, het is allemaal toch...
2: Ja, wordt het altijd minder.
1: Ik wil best die discussie even aan deze kant. Bedoel, Jazz in the Woods, daar ben ik wel groot mee geworden. Hè. Ik bedoel, mijn vader had een café, Timines, aan de Stationstraat. Heeft meerdere cafés gehad. Maar Jazz in the Woods was wel toch een van de grote feesten. Maar, zoals veel van dit soort hele mooie initiatieven...
0: Ja.
1: Gaan ook sommige ondernemers daar ook niet echt vrij uit. Want op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook wel een soort roepen om... Het is te duur. Er moet meer geld bij en er moet meer geld bij. Maar uiteindelijk is het ook een verdienmodel. En daar moeten we toch altijd die middenweg in zoeken. Hè? Ik bedoel, we zijn... En nu lijkt het net ook of ik tegen ben ik niet. Want horecaondernemers horen gewoon in het centrum van Apeldoorn. Ook daarbuiten, maar in het centrum. En in Apeldoorn hebben we een aantal hele mooie... evenementen, Nacht van Apeldoorn, dat soort evenementen, die zijn inmiddels ook al onder een andere soort noemer weggeschoven. Ik denk dat we daar toch met elkaar eens wat strakker op moeten zijn, hoe we dat met elkaar gewoon toch vorm blijven geven in Apeldoorn.
0: We moeten binnenkort eens een keer iemand uitnodigen over die feesten en partijen en dan wel eens gaan kijken zoals andere gemeenten dat doen. Wij doen het altijd, we gaan 3 jaar steunen en dan kun je op eigen benen staan. Maar dat lukt natuurlijk nooit. Dat lukt nooit.
1: Nou, nooit is
0: en groot, kijk eens, maar... Nou, kijk eens dichtbij, andere kant van de IJssel. Daar hebben we Deventer. Die hebben gewoon een aantal festiviteiten omarmd. Hè. Ook mooie.
2: Dickens, Festival op Stelten.
0: Boekenmarkt. En dat blijven ze op investeren. Maar, en dat is goed. Dat is mooi.
1: Ze blijven erop investeren. Maar wij zitten in de politiek, Sietse. Wij kunnen daar natuurlijk wel een vinger in de pap hebben.
0: Nou, dan gaan we dat
1: wij
0: doen.
1: Wij willen heel graag blijven investeren. Maar aan de andere kant, als jij dat andere lijstje ernaast ziet, de springplank-evenementen, ja, zie je ook dat dat lijstje toch echt nog wel heel veel aanvragen heeft.
0: Dat klopt. Ja,
1: dus of we maken bewust keuzes voor dingen die wij structureel gewoon wegzetten en dit gaan we zo doen.
0: Ja.
1: En we hebben een potje voor evenementen die iets toevoegen. Ja, maar daar hebben wij in onze wijsheid ik zal het even zeggen op die manier, als gemeente ook gedacht, nou, we willen daar niet te veel gedoe van hebben.

0: Weet je wat we doen? We creëren gewoon weer een organisatie die dat voor ons gaat doen. Daar zijn wij in Apeldoorn toch wel heel erg goed in. Om dingen te doen, als het heel moeilijk is, om dan iets te organiseren die dat van ons overneemt. En na een paar jaar denken we, gaat het nog wel lekker.
1: Ja, ja.
0: En even los van Apeldoorn Partners, daar heb ik nu even over, waar ik nog steeds een hele mooie tattoo van gekregen, ben ik nog steeds enthousiast over. Alleen, we moeten ze ook wel de mogelijkheid geven om die dingen te kunnen doen die we met elkaar belangrijk vinden. En daar zit soms voor mij wel eens de vraag, bemoeien niet te veel mensen zich met de zaken die we eigenlijk makkelijker zouden kunnen organiseren.
1: Maar ja,
0: ook weer zo'n speerpunt van ons. We willen het allemaal wat makkelijker maken. Maar in de praktijk is dat soms best wel lastig.
2: Klopt. Samenvattend kijken naar wat wel mag en wat wel kan. En
1: ja,
2: ik denk dat heel veel dingen die georganiseerd willen en kunnen worden niet eens geld vragen.
3: Nee, maar ik weet wel, als je een leuk stadsfeest wil organiseren, dan heb je een aanlooptijd nodig voordat het überhaupt een beetje geworteld wordt in je stad.
0: Zit ze heel simpel.
3: Nee, nou, de Prinsennacht. Hè?
0: Ja,
3: de Prinsennacht.
0: Nou, je hebt hem toevallig. Prinsennacht op zich. Overleg met de ondernemers wat kan, wat niet kan.
3: Ja.
0: Podium werd niet geplaatst. Ik werk daar elke Prinsennacht, elke Koningsdag. Hè. Gewoon, ik help eventjes gewoon de ondernemers in Apeldoorn. Want ik sta liever achter de bar dan ervoor. Ja, ik heb een beetje iets met heel veel drukte. Maar goed, dan help ik daar echt graag eventjes gewoon wat mensen uit de brand. En ik heb niet gemist, het podium. Het was echt super gezellig. En dat meen ik echt.
3: Ja.
0: Dat mag voor mij zo nog een keer. Maar ga wel in overleg. Blijf in overleg. Maar we hebben hier soms wel eens de neiging om te denken, nee, ik weet het beter. Ga maar slapen. Ik heb de oplossing. Ik ga het gewoon jou vertellen wat jij moet doen. En daar moeten we eens een beetje van weg. Ik bedoel, nu klinkt bijna een VVD'er met al dat ondernemerschap. Maar volgens mij zijn die ondernemers geworden omdat zij het soms beter zien en soms beter weten.
3: Je bent een ondernemer en dan moet je gaan ondernemen. En dan moet je niet je hand ophouden bij de gemeente.
0: Nee, en een ondernemer doet het ook met een eigen risico die erbij in verweven zit. En mensen bij de gemeente soms.
2: Ik heb mijn hand opgehouden bij de gemeente, nog nooit.
3: Ik ook niet.
0: Nou, ik eigenlijk ook niet, maar dat is ook verder.
2: Ik heb best een nodig evenement georganiseerd. Dus
3: maar als je hand wel ophoudt, dan betalen ze niet. Hè? Theo.
0: Grapje.
3: Oh, wacht even. Wat las ik?
2: 7 mei hoorde ik.
3: Wat las ik nou ook in de media?
0: Vertel.
3: Nou, het hart van het digitale hart van Apeldoorn, van de overheid.
0: RCC.
3: Verdwijnt uit Apeldoorn. Ja, het heet nu Pink Rokade. Maar het gaat weg. En de Vouwstraat.
0: Nou, we weten
3: en jouw volgens mij, jouw voormalige werkgever, Harald, was de KPN.
2: Ja, als ik het aantal namen op dat mooie pand aan de Vouwstraat achter elkaar moet zetten. En KPN, G-tronics, Pink Rokade, SSC. Ja. En dan denk ik dat ik er nog wel 1 of 2 mis.
3: Ja.
2: Ja, KPN is daar zeker een tijd eigenaar, mede-eigenaar.
3: Ja, ze zitten er nog steeds in. Ik rijd er elke dag langs, want ik woon daar. En
2: gaat KPN het weghalen?
3: Nou, het gebouw. Ja, KPN stopt ermee.
0: Nee, KPN gaat eruit.
3: Gaat eruit.
0: En de eigenaar die van het pand nu.
3: Ja,
0: die wilde wel iets anders mee. Dus ik hoor alleen maar kansen, kansen, kansen. Want ja, voor gebiedsontwikkeling, zeker in die hoek, ja, lijkt me dat toch ideaal dat daar gewoon iets anders mee gedaan zou kunnen worden.
3: Ik heb daar een prachtig idee voor.
0: Nou, vertel.
3: Plat gooien en dan de S11, hè, die Veluweweg, hè, afbuigen over, en dan zo aansluiten op de ring.
0: Ja.
3: En dan de andere kant, via de Anklaasweg ook de ring. Zodat je zometeen de Laan van Zevenhuizen vrij hebt. En dan ga je daar prachtige woningen bouwen. En dan hebben we ook niet meer die problemen bij de Reënlaan. Nou.
0: Dit gaat te snel voor jou.
3: Ik zie het.
2: Maar de ring van Apeldoorn, dan hou je ergens anders een volgend knooppunt. Dus als we de ring niet ooit een keer buiten de A1 en de A50 leggen,
3: dat wordt de buitenring.
2: Maar daar zou
3: dat een heel, heel oud
2: prima
3: plan.
2: Passen.
3: Dat is een heel oud plan.
2: Ja.
3: Daar wil ik je nog een keertje uitleggen.
0: Gelukkig.
3: Maar we hebben een binnenring, we hebben een ring en we hebben zometeen een buitenring. En als jij wil hebben dat iedereen niet meer door het centrum gaat naar de andere kant van Apeldoorn, moet jouw ring goed doorlopen. Nou, ik weet dat bij de Reënlaan het continu vastloopt, dat het is allemaal. En dan maak je gewoon de Anklaasse weg. Wat kun je ook die bult zand er weg halen? Want wat dat voor nut heeft, weet ik ook niet. Nee. De Anklaasse weg.
0: Maar even voor jou. Gelukkig gaan we ook dat gebied mobiliteit technisch gewoon ook ontwikkelen. Dus misschien is
3: gaan
0: iets,
3: we dat oh.
0: is iets wat ze mee kunnen nemen in het hele plan. Je weet het niet. Hè? Maar ik dacht meer aan het feit dat zo'n groot gebouw ook andere kansen biedt voor huisvesting. En,
3: asielzoekers?
0: Nou, ik weet niet of het asielzoekers is.
3: Noodopvang.
0: Zou kunnen. Nou, ook daar moeten we denk ik niet over hebben. Maar wat ik wel even wil doen. En
2: ik dacht aan onze eigen Apeldoornse jongeren. Die juist, gewoon geen plek hebben.
0: Ook dat. Shani wil ik daar wel even hard onder de riem steken. Want we praten altijd wel over de starters en de jongeren. Maar laten we.
3: Shani Donker. Shani Donker. 50 extra.
0: Laten we plus. Vooral ook niet onze senioren vergeten.
3: Nee.
0: Ja, want ook die zoeken wel mooie plekjes om te wonen. Want als je dan toch een oplossing zoekt, zoek het dan ook in het doorstroom. En absoluut. Dat gebeurt nu helemaal niet.
3: Nee.
0: Tenminste,
3: nee.
0: Veel te weinig. Niet mag je nooit zeggen, dus dat is altijd te
2: maar
0: weinig.
2: Maar ik denk, plat gooien is een optie en dan mooie woningbouw. Maar je zou kunnen kijken wat je er nu al mee kan qua woningbouw. Ja. Zonder plat te gooien.
0: Maar dan ga ik gelijk het bruggetje doen naar Harold.
3: Bruggetjes.
0: Ja, bruggetjes.
2: En mand. Bruggetjes en mand.
0: Bruggetje en een mand, dat is het probleem hier. Harold, jij zit in de energiesector.
3: Ja.
0: En,
3: wacht even. Dan gaan we eerst eventjes even.
2: Hij doet het elke keer.
3: Wij doen dat in de politiek. Harold, voordat we over je energie gaan hebben. Je hebt politieke aspiraties. Je staat op de lijst voor de gemeenteraad.
0: Welke nummer?
3: 23.
0: Nou, net niet gehaald.
3: Best veel. Hij heeft meer stemmen gehaald dan een wethouder hier in Apeldoorn.
0: Echt waar?
3: Ja. Oh. Dus Harold, ga
2: als
3: je...
2: Als je hem ook iets in vertrouwen vertelt. Het was niet meer.
0: Oh. Nou ja, goed. Ik had de ene hoogste. Hè? Zo was het wel.
2: Ik had best wat leuke voorkeurstemmen zonder heel veel campagne te voeren. Mijn aspiraties zijn eigenlijk precies wat lokale Apeldoorn zegt. Voor de Apeldoorners te zijn. Lokale dingen doen. Niet ingewikkeld. Hou het simpel. Kijk wat wel kan. En gewoon als je iets belooft gaat doen.
3: Ja.
2: Nou, voer het uit. Staccato. Kijk. Militaristisch.
3: En dan kom ik met mijn bruggetje. Want ik had natuurlijk alles een mooie voorbereid. Hè?
0: Doe maar ja.
3: Want Harold, je zit ook in de denktank van lokale Apeldoorn.
2: Zeker.
3: En toen ik fractievoorzitter was, was ik daar ook altijd bij. Dat gaat nu iemand anders doen. Die is nu fractievoorzitter. Die heeft die leuke job om altijd bij de denktank te mogen aanschuiven.
0: Tuurlijk.
3: En daarin, in die denktank, heb jij heel veel aandacht gevraagd voor de energie. En toen zei je ook van, ja, en ik doe dit met energie, ik doe dat met energie. En denk, nou, dat past ook bij lokale Apeldoorn. Want we hebben natuurlijk als lokale Apeldoorn ook heel veel energiedingen. Een hele groep is heel erg voor waterstof. We hebben in de raad nu dat we van het gas af moeten. En een of andere warmtenet in het kerstschoten gaan oprichten.
0: De intentie is intentie. Om dat te doen. Maar
3: en,
0: twee redenen. Ja. Voor ons zit het heel belangrijk. 70%.
3: Ja.
0: En financiering.
3: De financiering moet rondkomen. Ja. Ja. Maar Harold, vertel eens even. Hoe gaat het?
2: Ik pak hem op vanaf warmtenetten. En ik ga mijn mening daar even lekker achterwege laten. Ik ga even vertellen waar ik denk dat het anders ook zou kunnen.
3: Nou.
2: En ik begin even bij van het gas af.
3: Ja.
2: Dat roepen heel veel mensen. We hebben het beste gasnetwerk ter wereld. Elk huis in Nederland heeft een gasaansluiting.
3: Ja.
2: Ik durf bijna te zeggen, voor zover ik het weet, geen één ander land. Daar kun je wat mee doen en daar kun je niks mee doen. Nou, wij gaan zeggen, we gaan allemaal van het gas af. Er liep een burgemeester in het westen van het land voorop. Die dacht, dat is leuk, dan kan ik scoren. Maar als we Amsterdam van het gas af gaan halen, betekent dat al die grachtjes en noem het allemaal maar op, allemaal letterlijk de wegen open moeten. Want dat betekent dat je 3 keer zoveel stroom nodig hebt. En volgens mij hebben we een enorme uitdaging op ons stroomnet. Dus de combinatie problemen stroomnet en van het gas af gaan we niet bij elkaar brengen.
3: Maar als er dan geen gas meer is dan?
2: Dan moeten we vooral in Groningen weer gas gaan pompen. Dus ik hoor steeds meer op televisie mensen toch zeggen van niet volstorten met beton. Open houden voor als nodig is. Nou, we hebben ook vloeibaar gas uit Canada en een heleboel andere landen. We hebben ooit bomen uit Canada laten komen om hier te verbranden, om daar stroom van te maken. Nou, dat vond ik het meest onzinnige wat ik ooit gehoord heb. En als er gewoon vloeibaar gas in een boot naar Nederland kan, en we hebben inmiddels 2 terminals die dat gewoon prima kunnen brengen in ons gasnetwerk,

0: Dus ik zie nog volop kansen voor gas.
1: Maar kun je door die leidingen van het gas niet ook gewoon waterstof doen?
0: Ja, maar dan moet er op nationaal niveau echt grondige keuzes gemaakt worden. En dan moet je nogmaals... ik zie op dit moment eigenlijk dat hele waterstof... of het wordt tegengehouden of het zit ergens in een probleem. Maar ik zie het nergens echt van de grond komen.
1: Oké.
0: En ik ben het met je eens, als je het gas helemaal uit die mooie pijpleidingen haalt... zou daar prima waterstof doorheen kunnen.
1: Mooi.
0: Dus dat zou kunnen, maar zo zijn er volgens mij
1: nog... Maar dan moet wel iedereen aan het waterstof. Want je kunt niet door één leiding gas en waterstof doen.
0: Nee. Precies. Nee, ja. Dus grondige keuzes en dan zou dat kunnen.
2: Maar een grondige keuze, hè, want ooit een keer heeft een...
1: Zijn nog pijnlijke keuzes, hè?
2: CDA in Apeldoorn heeft een keer iets geroepen en toen... die wereld was klein. Maar ondertussen zijn we natuurlijk qua techniek en tijd een stuk verder.
1: Wat is er geroepen dan?
2: Kerncentrale.
1: Oh,
2: kernenergie.
1: Leuk. Ja, vind ik mooi.
0: Ja, ik vind dat mooi. Ja. Oké, maar ik was net begonnen bij gas.
1: Zo'n mini kerncentrale.
0: In Apeldoorn. Ja. Laten we misschien op de plek van IJssel. De Vouwstraat.
1: We hebben water genoeg.
2: Is ook een optie, hè? Maar ja, het kost een beetje te veel.
0: Nou ja, kernenergie is ook zo'n keuze die je eerst moet gaan maken. En dan kun je verder. En als je die keuze maakt, duurt het, de een zegt 30 jaar. Volgens mij zijn ze kleiner. Hebben ze minder afval tegenwoordig dan 30 jaar geleden.
2: Zeker.
0: Dus er is wel wat veranderd. Ooit liepen in Apeldoorn een heleboel mensen in een optocht tegen kernenergie en kernraketten en noem alles maar op. Ik denk dat ook wel wat veranderd is.
1: Liever een Rus in de tuin dan een bom in... Dat was het ook alweer.
0: Ja, zoiets.
2: Ja.
0: Hij had hem bijna goed, jongens. Ja. Maar eens. Dus de opinie die verandert wel op kernenergie. Maar nog steeds, al zouden we dat nu willen... dan hebben we de eerste 3, 4, 5 jaar helemaal niks aan. Zijn hele kleine proefjes die ze willen gaan doen... maar ik merk dat ze daar de handen nog niet echt voor elkaar hebben. Als ik dan even de overheid pak... de overheid stimuleert eigenlijk op huisniveau... om en te gaan verduurzamen en slimmer om te gaan met energie.
2: Ja, dat klopt, want ik werd verder week 2 keer op 1 dag gebeld... door een lieftallige mevrouw. Goh, ik heb 45.000 euro... voor u om uw huis te verduurzamen. Ik zeg, dat is mooi. Ik kun je storten, maar zo werkt het dan niet. Want je schijnt dan iemand langs moeten laten komen... en die komt allemaal kijken wat er allemaal nodig is.
1: Oh.
2: En dan gaan ze je vertellen hoeveel geld je er zelf bij moet doen.
0: Het potje is 29.000 euro.
2: Dat is gelogen.
0: Het potje is niet geld ontvangen. Het is een lening bij
2: ook nog
0: een heel mooi warmtefonds. Ik vind het een heel mooi iets voor mensen die het niet kunnen betalen.
2: Ja.
0: Die kunnen een warmtepomp en een batterij... in huis krijgen. En de korte samenvatting, mand... nul investering, elke maand geld overhouden... en investeren in je huis in plaats van in de overheid... en een energieleverancier.
2: Waar moet je dan naar kijken? Heb je een website of iets? Of moet ze jou allemaal bellen?
0: Ze bellen mij maar.
1: Het kan ook, wat ik heb opgeschreven... dynamische energietarieven. Dan neem je stroom af en dan krijg je geld toe.
2: Maar als mensen nou denken... Hey, maar die ken ik
0: 06-53-97-8136. Al 30 jaar, Theo heeft hem ook in zijn mobiel staan. 06-53-97-8136. Batterij en dynamische energietarieven zorgen er echt voor dat je energierekening fors omlaag gaat. Maar niet één van de twee, want dan...
2: Heb je lastig? Nee, ik ga er toch even doorheen komen.
0: Oh, sorry. Want,
1: alweer?
2: Ja, ik zag allemaal op Facebook en dergelijke. Oh jee, het zwembad bijna af. Nou, bijna. Maar goed, we gaan naar de parkeergarage vertellen. Allemaal enthousiast. Heel veel enthousiast verhalen over het feit dat 50 meter bad gaan krijgen. Top. Maar een van die verwarmingsvoorwaarden was, volgens mij, dat het aangesloten zou worden op het warmtenet. Als het er wel of niet komt. Als het er niet komt, volgens mij heeft onze Peter daar al een oplossing voor gevonden. Want er staat een of ander iets wat...
1: Noodgenerator.
2: Noodgenerator, toch?
1: Ja.
2: Ja. En als we dat nou willen verduurzamen... of in ieder geval structureel willen maken... dan kom ik bij Harold en zeg Harold... ja, dan gaan we gewoon accu plaatsen.
0: Plaats je er gewoon een containertje naast... met een hele grote accu erin... in plaats van een aggregaat... In plaats van een aggregaat met diesel... Ik denk dat er in Apeldoorn toch wel partijen zullen zijn... die ook zeggen, diesel lijkt me niet verstandig.
1: Nee, maar deze kan ook op hout...
0: Oh ja, dat is heel milieubewust.
2: Maar als ik nou gewoon als Apeldoorn zeg... Hè, ik woon in de Maten. En dat is ook weer zo.
1: Kun je niks aan doen?
2: Nee, nee, snap ik. Maar we hebben wel een energievraagstuk. Als ik nou straks
0: over
2: zou willen naar een warmtepomp... zeg je dan gewoon doen? Of heb je een andere oplossing voor de congestie-discussie?

Nou, een warmtepomp betekent dat je stroomafname fors toeneemt. Nou, dan is altijd de vraag, kijk goed naar de situatie in huis en kijk naar, zijn er al panelen...

0: Ik heb wat ervaring met de overheid. Als iedereen gebruik maakt van de regelingen, dan wordt die weer afgeschaft. In hoeverre hebben we te maken met een regeling voor die warmteopslag?
1: De overheid heeft, ik zei al, de subsidie zit elke keer op een woning. Dus niet op een straat, niet op een wijk, op een woning. Dus de overheid stimuleert om zelf zonnepanelen, zelf een batterij. Batterij krijgen we de btw terug als consument.
0: Oké. Okay.
1: Oh. En dat scheelt toch in ieder geval iets.
0: 21%.
1: Ja, ik vind het een mooi bedrag. En dat potje waar je over begon, geen 45.000, maar 29.000. Iedereen onder de 60.000 euro kan tegen 0% lenen vanuit dat potje.
2: Ah.
0: Dus jij niet.
2: Nee, maar nu ga ik zometeen hier weg. Dan kijk ik en dan doe ik mijn laptopje open of wat dan ook. En dan zoek ik naar...
1: Verzamelinkomen, inkomsten op belasting. Ja,
2: hoe heet die site waar ik dat kan aanvragen?
1: Nee, ik werk voor een heleboel partijen. Dus je moet gewoon mij bellen.
2: Jou bellen. Dat is hier het makkelijkste. Nou ja, goed. Maar jou bellen, weet je wat we wel kunnen doen dan?
1: Want, via lokale Apeldoorn, via hier.
2: We kunnen het ook
0: als we een appje sturen of een mailtje, dan sturen we dat wel door.
2: Het lukt mij
0: door.
2: Ook niet om er doorheen te komen.
1: Ja, jij gaat het nu, is heel simpel. Jij gaat het nu zeggen.
2: Want dit kunnen we ook bij elkaar vragen.
0: Nee, we moeten even de burendag nemen.
2: En daar wou ik net over beginnen. Oh. Want als we de burendag gaan promoten, kunnen we ook aan al die mensen in die straat vragen. Hey, heb je Harald al gebeld?
0: Ja.
2: Ja, want die burendag is wanneer, ziet ze?
0: Die is in september. Dus Harold, als jij een leuke buurt hebt... En
1: ik heb een hele leuke buurt.
0: Als je zegt, we hebben een burendag met z'n allen... dan komen
1: dan
0: wij van lokale Apeldoorn bij je langs met een leuke taart. En die, dan wordt het een al gezelligheid.
2: En niet alleen leuke taart, maar ook leuke mensen.
0: Ja,
2: wij komen zelf ook mee.
0: Wij komen ook. En we komen luisteren. Ja.
2: En
1: ik wil ook
2: mensen
1: mee.
2: Bij lokale Apeldoorn altijd. En vanaf deze plek roep ik dan ook op om lid te worden van lokale Apeldoorn. Voor een tientje in het jaar.
0: Ja.
2: En dan ben je lid. En doe dat gewoon via onze e-mail info@lokaalapeldoorn.nl.
0: Ja, via de site.
2: Kun je ook deze, op de site zelf, Lokaal Apeldoorn, kun je natuurlijk ook onze uitzending gaan volgen.
1: En de laatste boodschap, dames en heren.
2: Centraal.nl. Maar wat ons betreft, hou Apeldoorn veilig, gezellig en optimaal.
0: En dan zeg ik tot de volgende keer. Lokaal Kabaal.
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: op maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 22e.
2: Juli 2026. Hallo, welkom.
1: Dag Robin. Pieter.
2: Hi.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat lekker. Lekker weekend gehad. En ja, leuk nieuws ook allemaal weer binnengekregen voor vandaag. Wat er allemaal zich weer gaat afspelen in en rondom Apeldoorn in deze vakantieperiode.
1: Ja, maar er staat best wel wat op de planning volgens mij.
2: Precies.
1: Heb je al een klein voorproefje van wat de mensen kunnen gaan doen deze vakantie?
2: Ja, film kijken. Maar ook nog eens gratis film kijken voor Jan en Alleman. Maar daar later meer over.
1: Heb jij zelf nog een film waar je zegt van joh, daar wil ik komende tijd nog heen gaan?
2: Ja, dat is toch wel de nieuwe Spider-Man film.
1: Oké.
2: Ja. Nou, die wil ik dan wel ook echt in 4DX kijken voor de beleving. Dus dan moet ik waarschijnlijk even naar Nijmegen naartoe kachelen. Maar goed, dat is geen probleem.
1: Ja, je hebt nog meer van die films. Ook die Oppenheimer, die is toen in dat IMAX-formaat geschoten, ja, die film. Dat is ook wel vet, volgens mij.
2: Zekers. Maar jij nog een film waar je denkt van, hé, die moet ik zien?
1: Oeh, ik kwam van de week wel een trailer tegen op de social media. Maar ja? Ik zou echt begon niet weten hoe die film heet. Maar het was wel, ik dacht van, nou, die lijkt me nog wel interessant.
2: Oké.
1: Maar weet je, ik gun mezelf eigenlijk niet heel veel tijd voor dat soort dingen. Voor films niet, voor boeken niet.

0: Vaak ben ik dan of druk met werk, of dan dat ik thuis ben, dat ik zit op de bank en zet ik wel even tv aan of zo. Maar dat vind ik het best.
1: Ja, nee, snap ik. Ja, jij bent natuurlijk altijd onderweg met je autootje, met de auto, voor de auto-event. Ja, dan kan je niet lezen, dan kan je niet film kijken.
0: Maar,
1: ja,
0: ik heb iets voor mij doen redelijk unieks gedaan.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, dat vertel ik zo meteen.
1: Horen we zo meteen dan.
0: Vandaag genoeg muziek, genoeg om naar te luisteren. En we begonnen net met Cry For You van September. En we gaan verder met Kavinsky met Nightcall. Tot 8 uur zijn we live. Blijf lekker luisteren. Heb je nog leuke muziek? Doe een belletje.
1: 05 545 1978.
0: Of via de Instagram @05fm. Maar via de DM mag natuurlijk elke dag bellen, alleen op de woensdagavond. Leuk dat je luistert. Tot 8 uur live. En daarna nog veel meer.
1: Ongetwijfeld meer.

0: Free Your Mind.
1: Heb je al tickets voor Free Your Mind of is dat gecanceld?
2: Ik heb geen idee.
1: Daar ben je toch wel eens geweest? Ik vind je wel echt zo'n Free Your Mind type.
2: Wat voor festival is dat dan?
1: Ik ben toch een beetje techno. Beetje techno, een beetje los met de voetjes.
2: Geen idee.
1: Nee? Oh, oké. Okay.
2: Nee, geen ervaring mee.
1: Aha.
2: Ja. Ja?
1: Ja, dus dat.
2: Dus dat.
1: Dus dat.
2: Ik zou nog even terugkomen op iets wat ik voor mijn doen gekocht heb, wat nieuw is. En dan is het... Ja, dit is niet helemaal nieuw voor mij.
1: Oh.
2: Maar wel een beetje. Ik heb iets gekocht. En dat is een boek.
1: Een boek?
2: Een boek.
1: Ja. Dik boek, dun boek.
2: Een best wel wat dikker boek.
1: Ja, een dikke pil.
2: Ja. En hij is niet eens voor mijn studie, want daar heb ik al wel eerder boeken voor gekocht natuurlijk. Mm. Niet dat ik die allemaal gelezen heb, maar hè, weet je, dat snap jij ook denk ik wel. Nee, ik heb een daadwerkelijk leesboek gekocht. En die is nieuw.
1: Ja.
2: Want normaal als ik een boek zou kopen, zou ik hem nieuw kopen bij een boekhandel of zo.
1: Ja.
2: Nee, ik liep met een vriendin van mij, die we af bij de kringloop kijken. En ik denk, joh, weet je, ik kom daar eigenlijk nooit. Of tenminste, je moet net even iets kleins nodig hebben. Dan wil je nog eens een keer naar binnen lopen. Maar eigenlijk kom ik nooit bij de kringloop. Ja, om de spullen weg te brengen misschien, maar...
1: Mm-hmm.
2: En ik loop daar langs en ik zie in één keer dat boek liggen. Kostte een paar euro. Ik denk, nou, leuk. En nu denk jij, welk boek heb je gekocht?
1: Ja, precies.
2: Mindfuck van Victor Mitz.
1: Oh.
2: Ja.
1: Dus hij gaat ons even allemaal goed manipuleren de aankomende maanden.
2: Ja, geen idee. Hij ligt nog in de kofferbak, dus...
1: Leuk lees voor.
2: Ik was de boek aan het openslaan en dan sla je hem open. En het eerste waar hij op kwam, we hadden het net ergens over. Hoe kun je jezelf aantrekkelijk bewaken op dating apps?
1: Oh, nou, geef ons de tips. Geef ze graag. Ik ben benieuwd.
2: Ja?
1: Ja? Weet je ze nog een beetje uit je hoofd?
2: Jawel. Eerst je muziek doen?
1: Ja. Houden ze dat nog goed, de luisteraars?
2: Weet ik niet. Maar je kan me eerst aanklagen. Oftewel, Audrey Hobart met Sue Me.

0: wanted. Arby Hobart met Sumi op 05 FM.
1: En Robin was nog even tijdens dit nummer nog even snel naar zijn auto gerend om het boek te pakken. Moet zeggen, ja. Het boek zit er nog netjes uit voor een tweedehandsje.
0: Nou ja, dat vond ik ook. Dus en ik deed hem open en op die bladzijde, dit boek ga ik meenemen. Ik denk, dit wordt gewoon iets om de jeugd, de luisteraar te delen met hoe maak je jezelf interessant.
1: Nou, brand los.
0: Nou, hij zegt dus, het gaat er dus natuurlijk om, en zeker in datingleven, met hoe je uitstraling is. Oh ja. Dus, je hebt bijvoorbeeld, als je ergens dat je gaat flirten, bijvoorbeeld dat je rechtop staat, dat je een glimlach hebt. Dat je een, je uitspreekt, zeg maar. Dat je een uitstraling hebt.
1: Check.
0: Nou, dan zegt hij daarbij in het echte leven daadwerkelijk je openingszinnen. Niemand zit eigenlijk te wachten op zo'n foute openingszin. Want deed het pijn toen je uit de hemel viel? Ja, of ja. Gelukkig heb ik een zwemdiploma, want ik verdrink in je ogen. Dat soort dingen. Ja. Weet je, maar hij zegt dus, wees gewoon. Ze zeggen, het schijnt het beste te werken om complimenteus en eerlijk te beginnen. Bijvoorbeeld door te zeggen, het kost me behoorlijk wat moeite om te beginnen. Bijvoorbeeld door te om je te benaderen. Maar ik vind je er echt leuk uitzien. Hoe heet je? Dat je op die manier begint, zeg maar.
1: Oh, dat is wel direct, maar...
0: Ja, maar je stelt je wel jezelf heel open en eerlijk op. Dus...
1: En dan weet diegene tegenover je ook waar diegene aan toe is.
0: Nou ja, dat. En dat je dan bijvoorbeeld begint van met open vragen. Dus hou je bijvoorbeeld, dus niet de vraag, hou je van actiefilms? Want dan zeg je ja of nee.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat voor films kijk jij graag? Of dat soort dingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus zo begint hij in dit boek. Dus ik sloeg het boek open en ik kwam hierop uit. Dus ik dacht, nou, dit vind ik een leuk onderwerp. En zo gaat hij dus ook verder met, als je dan niet iemand in de stad tegenkomt. Maar ja, waar kom je hier mensen tegen, Apeldoorn? In de stad of op een festival?
1: Zeker.
0: En dan ga ik even naar jou en dan vertel ik zo meteen verder over de dating. Want welk festival of welke dingen heb jij op de...

0: op de plank liggen. Dan ga ik even een jingle instarten, denk ik maar.
1: Ja?
0: Komt hij aan.
2: Leeuwpoppers! Grote dikke koppen!
3: No man, no man, no man, no man!
4: I want to tell you my secret now. I see dead people.
5: Eat this on home, eat this on home.
2: Mike!
6: Bob, why did you film ook weer?
0: Ja, maar jij hebt iets met films.
1: Ja, ja, dat ook. Zeker. Nee, ik vind het altijd wel relaxed om een lekker filmpje te kijken. Ook in de buitenlucht. Nou, dan heeft Apeldoorn al 2 grote buitenlucht filmfestivals.
0: Mag ik hier gelijk een correctie op geven?
1: Ja.
0: Ik vind in de buitenlucht een film kijken super chill.
1: Ja.
0: Tenzij het noodweer mijn bakken uit de lucht komt zetten.
1: Ja, dan breng je je parapluutje maar mee.
0: Ja, oké. Okay. Maar verder ben ik het met je eens. Dus
1: ja.
0: Ga verder.
1: Nee, er komt nog een derde aan.
0: Een derde?
1: Een derde, ja.
0: Wajo!
1: Een gratis derde nog wel eens. En door heel Apeldoorn gaat het reizen. Nee, de buurtbios. Echt toevallig net vandaag bekendgemaakt. Via het Instagram-platform van Gigant Film. Nee, door heel Apeldoorn komen dus films te zien.
0: Nice.
1: Dus parken die meedoen. Het Main Park. Sprengenpark doet mee. Zuiderpark doet mee. En die hebben dan films van 12 september tot en met 14. Nee, van 14 augustus tot en met 12 september zijn er allemaal films te zien, her en der. Dus wel even zelf je stoeltje meenemen. Neem even een lekker sixpackje bier mee. Popcorn
0: of
1: mee.
0: Of gewoon wat fris. En
1: neem,
0: dan
1: je,
0: ook.
1: Zo, en neem je vrienden lekker mee.
0: Ja, want als je geen vrienden hebt.
1: Maar dan ga je toch lekker alleen.
0: Dan kun je misschien daar wel vrienden maken.
1: Ongetwijfeld.
0: Ik heb...
1: ik wou nog even de filmselectie bekendmaken.
0: Ja, vertel. Ik heb zo meteen nog een toepasselijk filmnummer.
1: Even heel snel. Ze starten het weekend met Rietland. Dan komt Kiki's Delivery Service. Dat wordt een anime film. Ook leuk, ook uniek. De Tata's gaan we draaien. De Beentjes van Sint Hildebrand. Joe's Speedboat. Wild bonte families op de Veluwe. Nou, het zal wel een natuurfilm zijn. En het laatste weekend sluiten we af met Port Baggage. En Videotheek Marco.
0: Nice.
1: Dus genoeg te zien, ook als je wat minder te besteden hebt. Want jij zegt nou eerlijk, die bioscopen zijn allemaal wel behoorlijk duur geworden.
0: Ja, het wordt er niet beter van. Ik zit even te kijken of ik nog... een bioscoop tot 10 heb ook, met wat er nu in de top...
1: Maar er komen nog wel leuke filmpjes aan.
0: Ja,
1: Spider-Man is on its way, dus...
0: De Odyssey staat erin, Vienna
1: nog.
0: Ja, dat
1: is echt een mega succes, die Odyssey.
0: Ik zie het. Polen staat er nog, Vienna. Jackass, Best and Last. Obsession nog. Ja, en er staan nog wel een paar films, dus...
1: Keuzes reuze.
0: Ja, dat... Genoeg te zien dus.
1: Zeker.
0: Ik heb een nummer voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: En dit nummer kun je best wel vaak horen in verschillende films.
1: Ah.
0: Verschillende scènes.
1: En wat voor soort scènes? Een actiescène, een renscène, een romantische scène, een pijnlijke scène. Wat voor soort...
0: Vertel zomaar.
1: Check.

0: Calvin Harris met Satisfy. En daarvoor Kaleo met Way Down We Go. Ja, toch wel een bekend stukje muziek aan de film, Pieter.
1: Ja, ik herkende het vanuit Logan. Oh, gonna
0: say we run you down. Ja, je kan hier heel veel mee qua scènes. Dus ja, ja.
1: Een hele hoop.
0: Maar ik heb denk ik aardig wat mensen in spanning laten wachten al. Met het boek dat ik dus gekocht heb.
1: Ja, van Victor.
0: Ja.
1: Victor Mintz.
0: Hij zegt, dan gaan we toch even terug. Als je nu pas inschakelt, denk ik, waar gaat het over?
1: Het boek Mindfuck.
0: Ja, ik ben dus echt geen lezer. Films kijk ik soms nog wel, maar niet echt een lezer.
1: Oké. Okay.
0: En ik kwam een boek tegen en ik sloeg hem open. En ik ben zelf natuurlijk ook nog niet mega lang single. En ik sla hem open op datingpagina. Ik denk, nou. Dus dan ga ik kijken en ik denk, dit is een mooi onderwerp op de radio. Ja. Dus ik neem mijn boek mee. Hij zegt dus ook van, hoe ga je dus de allerbeste profielfototip voor dating sites? Hij zegt erbij, zorg dat je iets interessants op de foto aan het doen bent. Mensen zijn het meest geïnteresseerd wanneer je op de foto een sport of andere hobby, zoals gitaarspelen, beoefent. Ook poseren met dieren levert een bijzonder goed resultaat op. Een dierenarts met een sixpack bijvoorbeeld, die van de camera wegkijkt, want dat moet je als man ook niet doen. Als vrouw juist wel in de camera kijken. Terwijl hij dus op een gitaar speelt, zouden ze aardige kansen slagen moeten hebben, schrijven ze hier.
1: Dus als man zijnde niet in de camera kijken, als vrouw zijnde wel in de camera kijken.
0: Ja, een beetje een stoere blik op oneindig. Ja. Ja. Maar ze zeggen, hoe je er ook uitziet, of je nog wel of geen hobby hebt, je kunt altijd wel opsteken van een slimme truc die Blake Jamieson bedacht. Hij bewerkte zijn profielfoto zo dat hij een groot hartjesframe rondom zijn gezicht kreeg. En daaronder schreef hij Hot Match of the Day. Zo leek het dus of de app hem als een zeer populaire match had geselecteerd.
1: Ah.
0: Terwijl dat eigenlijk helemaal niet bestond, die functie in de app.
1: Slim, slim, slim.
0: En jawel hoor, zodra hij zijn foto uploadde, zagen alle vrouwen hem als supermatch. En kreeg hij er ineens honderden datingverzoeken bij.
1: Slimme boef.
0: Precies om diezelfde reden zullen ze op veel nieuwsites de best gelezen artikelen van de dag aantreffen. En adverteren grote theatershows met teksten als, al meer dan 10.000 Nederlanders gingen u voor. Wie zegt dat het allemaal waar is? Nou, dus mocht je je datingprofiel een tip willen geven, bewerkt even iets onder als Hot Match of the Day of iets anders in die stijl. En dan kun je misschien
1: nog tips
0: op die manier nog wel eens scores maken bij de ander.
1: Nou, lekker man.
0: Weet je wat Offenbach hiervan vindt? Of zou willen? Dat je van hem bent. Hij zingt erover. Be mine.

0: Be Mindful of Bach. Ja, ik zeg net tegen jou, er staan nog wel meer leuke goocheltrukken en mindfuck dingetjes in het boek.
1: Ja, zoals?
0: Ja, we kunnen hem zo wel even doen. Ja, maar eigenlijk moet ik hem eerst met jou doen voordat ik hem uitleg. Anders...
1: Zullen we nog even naar het eilandfest gaan?
0: Ja, doen we daarna deze even... na het volgende nummer doen we...
1: Ja.
0: Doen we dit nog even.
1: Nee, want bij het volgende nummer... Ja, een grote Nederlandse artiest komt gratis optreden in Apeldoorn.
0: Zo.
1: Ook op het prachtige... Ja, het terrein van Stadsoase en de buitenfilm van Gigant. Mm-hmm. Beter bekend als het Van Rekenplein. Ja, er komt nog een eilandfest. Een eiland, dat houdt eigenlijk een beetje de rapformatie. Is dat vanuit de rapcommunity vanuit Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dus Young Teach komt optreden. Stips en Friends komt optreden. En many more, of course. Zwarte Water ook. Een paar jongens rondom de buurt van Zwolle. Want die watergebieden heten ook het Zwarte Water. Hoe toepasselijk ook. En ook niemand minder dan Go To Gym. Komt ook vrijdagavond 21 augustus de boel op zijn kop zetten.
0: Nice. Dus jij dacht, daar neem ik een nummer van mee.
1: Precies.
0: Zal hem aanzetten?
1: Hier is Go To Gym met After Party.

0: Go to Gym, binnenkort vrijdag 21 augustus live te zien op Van Rekenplein, Stadsoase in Apeldoorn.
1: Met misschien nog een extra afterparty.
0: Laten we het hopen.
1: Wie weet.
0: Maar jij had nog een bepaalde

0: Ik, of niet?
1: Klopt. Ik zal het boek nog even open te slaan. Er staat dus eentje die kun je proberen.
0: Ja.
1: Als jij je vuisten op elkaar zet. Doe met z'n tweeën. Dit is, ik ben even de goochelaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik zeg, mijn vuisten zet ik op elkaar. En ik zeg tegen jou, jij moet mijn vuisten uit elkaar trekken. Dus een beetje net als dat je vroeger deze vuist deed met de film.
0: Oma Willem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo zet je vuist op elkaar. Dan laat je eerst iemand zien. Ja, hoe dan? Nou, je trekt ze uit elkaar. Je armen zijn uit elkaar. Nou, prima. Nu is het verder mijn verhaal. Nu ga ik mijn kracht zetten. En dan moet je met al je kracht moet je mijn vuisten uit elkaar trekken. Je pakt je vuisten weer vast. Maar in die beweging steek je je duim van je onderste hand op in je bovenste vuist.
0: Ja.
1: En
0: dan
1: heb je dus twee vuisten op elkaar staan waar niemand wat aan ziet.
0: Hm.
1: Nou, je probeert het net even bij mij, Pieter.
0: Nou,
1: of je moet de sterkste man van Nederland voor je bestaan dat hij de hele duim afrukt. Maar anders moet je echt wel je best doen om los te komen. Dus jij je duim goed vasthoudt, heb je grip. En je komt niet los.
0: Nee. Nee, dat bleek maar.
1: En de andere denkt van ja, maar het ging net zo makkelijk en nu wil het helemaal niet. Dus,
0: nee.
1: Nou, ik zie.
0: Maar nog even over dat boek gesproken, staat dat er ook afgebeeld met afbeeldingen dan?
1: Zeker.
0: Gewoon hoe je dat moet doen? Oké. Okay.
1: Zeker. Dus ik sla hem voor jou even open.
0: Want het is dus wel nog met een beetje plaatjes erin. Oh ja, ja, ik zie hem.
1: Kijk, dit is een goocheltruc met voor mij hoe je een muntje. De kans van je muntje met het kop of munt spel beïnvloedt.
0: Ah,
1: dat kan
0: ja,
1: dus ook.
0: Kop of munt. Ja, één van de twee is altijd iets zwaarder, hè?
1: Ik heb geen idee. Ik heb hem gistermiddag gehaald. Hij heeft vandaag de hele dag in de auto gelegen, dus ik heb het er nog niet in gelezen. Okay. Ja, dit stukje. Dus ik ga kijken wanneer ik mezelf hier tijd voor ga geven om dit boek te lezen. Dat zal ergens een keer worden als ik lekker rustig zit, ergens misschien.
0: Mm-hmm. Ergens lekker langs een strand of zo.
1: Ja.
0: Lekker
1: dus
0: relaxed,
1: kan ook zijn dat
0: het
1: pas volgend
0: zon.
1: Het kan ook zijn dat het pas volgend jaar wordt. Dus
0: okay. Alles op zijn tijd.
1: Maar ja, wil je dus proberen je ene duim alsof je een duimpje steekt, die andere omheen vastklemmen en laat de ander je vuist maar uit elkaar trekken? Het gaat niet.
0: Huh.
1: Oftewel, ik zie het boek een beetje als een kaart die jou leidt tot de wereld van de mindfucks. En dus ook hoe jij een beetje indruk kan gaan maken op de anderen. Weet je ook van kaarten houdt?
0: Wie?
1: Nou, Dora natuurlijk. Maar ook Maroon 5. Dit is Maps.

0: Maroon 5 met Maps hier op 05 FM.
1: Maps.
0: Ja.
1: Lees jij nog wel eens kaart of doe je het alleen maar via Google Maps?
0: Ik meeste eigenlijk via Google Maps. Eigenlijk alles als ik gewoon moet navigeren. Maar ik heb dus nog daadwerkelijk een papieren kaart in de auto liggen.
1: Classic.
0: Ja, vraag me niet waarom, maar hij ligt erin. Dus
1: Ja, maar dat Google Maps is ook wel echt de uitvinding van de eeuw, joh. Voor vakanties.
0: Het is wel heel makkelijk.
1: Nou, als ik dan altijd zo'n vakantiehuisje ergens boek, ergens in een stad of zo, dan ga ik altijd gewoon op ieder icoontje drukken. En dan soms heb je gewoon geluk en dan kom je wat leuks tegen. En dan denk je van, oh, hele vette bar. Dan zie je ook gelijk een beetje plaatjes erbij. Sterretjes, hoeveel het waard is, ongeveer wat de mensen er zelf van vinden.
0: Nee, ik heb vroeger wel met kaarten gelopen. Ook met school zaten we ergens naar Ardennen. En toen proceerden we natuurlijk om buiten de kaart te lopen. En toen waren we dus letterlijk van de kaart. Maar dat heb je soms.
1: Nuchter nog wel.
0: Ja.
1: Ach, mag ook in de krant.
0: Nou ja, dat. Verder gaan we muziek.
1: Ja, doe maar. Wat heb je voor ons?
0: Ik heb een verzoekje. Los bedouwtje van Luca Noir.

0: Lost With You.
1: Lost.
0: Van Luca Noir. Ga je vaak met OV, Pieter?
1: Ja.
0: Dan ben jij denk ik blij dat je vandaag niet in Rotterdam was.
1: Hoe dan?
0: Heb je het niet gezien?
1: Die twee tramsen die tegen elkaar gebotst zijn. Ja, jenig.
0: Ja, ik vind het... Ja, weet je, er wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan hoe dat gebeurd is. En hoe dat heeft kunnen gebeuren natuurlijk. En dat is allemaal goed. Maar ik vind het wel bijzonder hoe dit heeft kunnen gebeuren. Als je kijkt dat die andere gewoon best wel lang stilstaat. Die andere tram komt aanrijden. En hij blijft nog best wel lang doorrijden. Mm. Op volle snelheid voordat hij opklapt.
1: Ja.
0: Ja, geen idee.
1: Maar heb je geen idee hoe het nu met de slachtoffers is?
0: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Hm.
0: Ja, dan heb ik gezegd, weet je, ik vind het wel bijzonder. Ja. De brug staat open. Ik denk dat zie je ook volgens mij.

0: ja, weet je, ik ben geen trambestuurder, dus ik kan dat niet over mee bepalen, kijken, maar, wat van zeggen. Maar het lijkt mij dat je dan of met andere dingen bezig bent geweest.
1: Ja, er zit toch een remknop op, lijkt me.
0: Ja. Echt zou je ook verwachten dat die trams, net zo met je auto tegenwoordig, heb je zo'n noodstop, zeg maar. Als er wat voor staat, dan gaat op een gegeven moment grijpt hij zelf in. Of dat hij op een bepaalde afstand met snelheid die begint te piepen, zeg maar. Van joh, let op, er staat nog wat voor je. Zo'n waarschuwing. En als dat, dan niet gebeurt, dat hij op een gegeven moment zelf op de rem trapt, zeg maar. Maar één van de trams is in ieder geval ontspoord. 15 mensen raakten gewond, waarvan de eentje zwaar gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 8 konden ter plekke worden behandeld. De zwaargewonde persoon kan bij de bos in Beknel te zitten. En die is ondertussen dan gelukkig wel bevrijd. Zou niet goed zijn als die er nu steeds zat. Ja, en volgens de brandweer waren ook 2 auto's beschadigd. Die zullen ernaast gestaan hebben.
1: Aardig wat schade dus. Jemen.
0: Nou ja, als je ziet dat die achterkant van die ene tram volledig bij die andere tram naar binnen staat, gok ik zo dat het de bestuurder is geweest van die tram die klem zat.
1: Ai.
0: Gok ik.
1: Ja.
0: Maar ja, we gaan het zien. Ik denk dat daar later in de kranten wat meer nieuws over zal staan.
1: Ongetwijfeld.
0: Gaan we verder met muziek. Ik heb Calvin Harris met Ocean klaarstaan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, goedenavond. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Laura Cox. Zij is 35 jaar geleden in Frankrijk geboren uit een Engelse vader en een Franse moeder. Sinds 2013 is zij gitarist en zangeres van haar eigen band, de Laura Cox Band. Het nummer Hard Blues Shot is een nummer uit 2017. Sash Jordan is een Canadese rockzangeres. Ze is geboren in Frankrijk in 1962. De eerste 3 jaar was ze woonachtig in Frankrijk en daarna is ze verhuisd naar Montreal. Het nummer Make You a Believer is een nummer uit 1992.

The White Buffalo, dat is de artiestennaam van Jake Smith. Een bariton uit Oregon, Amerika. Het nummer Oh Darling, What Have I Done? Dat is een nummer uit 2010.

Alice Bailey. Dat is een Engelse blues- en rockzangeres. En ze is tevens pianiste. Ze is actief sinds 2010. En in Engeland is ze geboren in Bristol. Een nummer Back to You. Dat is een nummer uit 2026.

Amy Helm, dat is een 55-jarige muzikante uit Amerika. Ze is de dochter van Lieven Helm. En dat was een van de leadzangers van de band. En die kennen we natuurlijk weer vanuit de jaren 60, de begeleidingsband van Bob Dylan. Het nummer River of Love is het nummer uit 2018.

Rosanna Cash, dat is een 71-jarige Amerikaanse countryzangeres. Ze is de dochter van Johnny Cash. Het nummer Seven Years Ache, dat is een nummer uit 1981.

Dick van Altena, dat is een Nederlandse zanger, gitarist en componist uit de Betuwe. In 2017 is hij geridderd in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn verdiensten in de muziek. Tussen 1977 en 2005 was hij nog betrokken bij de countrygroep Major Dundee. De vrouwelijke stem die u hoort in dit nummer, dat is van Tony Willet. En die kennen we natuurlijk van de Pussycats. Het nummer If It Turns Out To Be You is een nummer uit 2020.

Daniela Nicole is een 42-jarige Amerikaanse blues- en soulmuzikante. Ze is geboren in Kansas City in de staat Missouri. Het nummer Tug of War is een nummer uit 2026.

Monica Valli, dat is een Amerikaanse blues- en Americana-artiest. En ze komt uit Austin. Het nummer Turns Out It Wasn't Me, dat is een nummer uit 2026.

De Steelwoods. Dat was een Amerikaanse country en rockband uit Nashville, Tennessee. Opgericht in 2016. Totdat op 28 maart 2024 bandelid Wes Bayless bekendmaakte dat de stekker eruit zou gaan. En dat is ook zo gebeurd. Het nummer All of These Years is een nummer uit 2019.

The Woods, dat was een Ierse folk rockband. Opgericht door het echtpaar Gay en Terry Woods. En dat waren ex-leden van de Steely Span. Het nummer Old Ben is een nummer uit 2026.

Searcy, dat is een Amerikaanse rockduo uit Albany, New York. Het gaat om het echtpaar Melanie Kramer en Rich Libuti. Het nummer Little Phoenix, dat is een nummer uit 2026.

Eloy Youssef, die is in 1984 geboren in Utrecht uit een Egyptische vader en een Nederlandse moeder. Tussen 2006 en 2022 was hij de leadzanger van Kensington. Unbind, een nummer uit 2025.

U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was vanavond in handen van Mark Capelle. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Leslie Craig, een Amerikaanse muzikante. Met het nummer Paper in Fire uit 2020.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Hartelijk welkom. Fijn dat je ook deze keer weer luistert naar Black and Blues. Ik ga weer een aantal artiesten aan je voorstellen met hun nieuwe cd's die op het punt van uitkomen staan of net uit zijn. Vorige week was het cd van de week. Grits and Glory van Albert Castilla uit Florida. En deze man heeft deze keer gekozen voor een totaal andere opzet. Hij maakt een uitstapje naar de Abbey Road Studios in Londen. En dan krijg je een beetje andere sound, maar wel heel erg mooi. Grits and Glory, there is uncertainty. Veel plezier hier bij Black and Blues.

No Second Changes werd gezongen en gespeeld door Ben Paul. Ben Paul met zijn album Post Midnight Behavior. En die Ben, ja, die gaat al heel wat jaren mee in de blues scene als bluesrocker. En hij is nog maar 32. Maar als je kijkt wie bijvoorbeeld al over hem geschreven heeft, dan wel gesproken, ja, dan kun je wel nagaan. Dat is al lang geleden. Jeff Beck, Gary Moore, Bess Hart. Zo kan ik het rijtje nog een klein beetje aanvullen, maar ach nee, hoeft ook niet. Het verkoopt zichzelf wel. Trouwens, wordt wel eens gevraagd, zegt Wim, wat schuift het voor jou? Nou, helemaal niets hoor. Ik ben gewoon liefhebber. En als liefhebber geef ik de muziek graag aan je door. En omgekeerd, wil je wat aan mij doorgeven, kan dat uiteraard. @ Wim Velderman. Big Harp George uit de States was onder andere detective, werkte in het leger en is tegenwoordig vooral muzikant. En zijn 8e album No Shortcuts heet dat, en daarvan Death Rattle of the Republic.

0: Black and Blues, album review.
1: Ik weet niet hoe het met jou is. Zelf vind ik zo'n blues ballad heel fijn om naar te luisteren. Daar mogen ze er wat mij betreft veel meer van maken. We hebben het over Wim. Nou, CD van de week is afkomstig van GA20. Dat is een trio en ze hebben zichzelf weten aan te vullen met niemand minder dan Charlie Musselwhite. En Charlie Musselwhite staat garant voor heel veel mondharmonica geweld. Dus eigenlijk een geweldige CD-album. LP.

Vinyl, wat je maar wil. Blues Now heet het. En daarvan draaide ik The Blues Never Die. En zoals gewoonlijk bij de CD van de week. Ja, je raadt het al. Nog een tweede track. Strangeland.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

Het is de eerste single van een nieuwe cd van David Cohn. En dat is ook zijn eerste cd. David Cohn uit de States heeft het album Hurricane Man, waarvan je de titelsong hoorde, opgenomen. Een eerbetoon aan zijn in 2020 overleden vader. En de sound, ja, die is goed, vind je niet? En de stem ook, niks mis mee. In Black and Blue snel door met Doug Davy en Bad, want zo heet zijn begeleidingsband. Souvenirs het album en daarvan Broken Heart and Empty Hand.

0: JP Reality heet hij. En hij heeft heel wat podia gezien in de States en in kroegen en in zaaltjes en op kroegjes in de op de hoek, moet ik zeggen. Grateful Blues heet het album en daarvan Luz Lassie.
1: Dat goed?
0: Ja. I'm Worried. Dat is de titel van een song geschreven en gespeeld door Jake Sobriak. Zijn album heet I'm in Trouble. Wat is er zo bijzonder aan het album? Nou, Jake is nog maar 17 jaar oud. Zijn vader is beroepsmuzikant en muziekleraar. Daar is natuurlijk een goed voorbeeld gegeven. En hij heeft ook lessen gehad van pa. Maar Jake doet het verder helemaal zelf. En het eerste album, het debuutalbum, I'm in Trouble, mag er zijn. Ik stel het graag aan je voor. I'm Worried.

Een van de beste bluesbands uit de Benelux vind ik altijd. King of the World. Ze zijn terug met The Raw Project. Een project dat ze helemaal zelf hebben weten gestalte te geven. Mooi hoor. Prima cd van deze heren. Met Blood on Your Hands. Natuurlijk wel een track met een titel waar je even voor moet gaan zitten. King of the World, The Raw Project. Van harte aanbevolen. Net zo trouwens als John Primer. De oude bluesveteraan heeft met zijn kameraden van Weleer een tribute to Teresa's Lounge. Een grote muziektent in de States uitgebracht. En dat heet Blues Survivalist.

Nou, daar zit power in deze dame. De band van deze dame die heet de Sean Lee Band. Sean Lynn Band, moet ik zeggen. Chapter 3. Sean Lynn heeft maar liefst 6 personen om zich heen om deze sound te maken. Klinkt goed. Blues.

0: chose me.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Ja, het zit erop. Het is niet anders. Het uur is altijd zo.

het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dood.

dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver.

Mexico een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boy.
5: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet.
6: 'S Avonds
5: voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik er

of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigd

worden. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per meter.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Nachttour.